0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
6: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: liegen.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de chef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
0: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
0: De leukste weetjes.
3: Kortom,
0: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
0: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van...

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
3: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf maandagochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar
6: heide. Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
4: Omroep.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld en het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
8: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
9: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
8: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
9: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Huey Lewis and the News. And the power of love. Een hele goede zaterdagmorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Ja hoor, ben er weer. Het is vakantie geweest en nou ja, helemaal fris en fruitig weer terug om de weekenden weer goed te starten. Hubert, dankjewel voor het invallen de afgelopen weken. We gaan weer lekker nu al wakker doen op deze zaterdagochtend. Extra veel goede muziek om jou weekend goed te laten beginnen. Ja, dat is de missie eigenlijk. Nou, eens even een klein tipje van de sluier. Straks Taylor Swift. Ik zie Hathaway. Ik zie Culture Club. En Nelly Furtado ook nog wel even. En verder komt het allemaal op je af. Rustig. Rustig. Komt goed. Het uitgebreide weerbericht. De ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. Het zit er allemaal in. Zo. Alan Clark en Blow Me Away. Zometeen. Eerst naar M People, hitje uit de jaren 90 en Moving On Up.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Alan Clark, Blow Me Away. En je hoorde daarvoor al, maandag is het zover. Daar gaat hij open. De top 1976 komt eraan. En dan denk je, hè? Hè? Wat is dat alweer voor getal? We hebben toch de top 900 en we hebben toch de top 480. Maar wat is dan de top 1976? Nou, ja, ja. Ik ga het uitleggen. Omroep Brabant is jarig op 1 september. En we begonnen in 1976. En als je snel kan rekenen, betekent dat dus dat we een kroonjaar bereiken. We zijn 50 jaren jong. En om dat nou te vieren, dachten we, laten we die top 900 eenmalig echt giga groot maken. En dan pakken we het jaartal er gewoon bij. 1976, we maken er een top 1976 van. En niet alleen maar liedjes uit 1976, nee, 1976 liedjes in totaal. En daarmee is die top 900 eenmalig meer dan 2 keer zo groot. En dus een extra gigagroot verjaardagscadeau van ons aan jou als luisteraar. Het enige wat we vragen is dat jij hem dan wel weer samen gaat stellen. Dus wat je vanaf maandag kan doen is stemlijstje invullen. Vanaf maandag, dan is die stembus open voor de top 1976 en mag je je ding doen. En samen maken we daar dan een hele mooie lijst van. Nou, het gaat allemaal duidelijk worden de komende tijd. En vanaf 1 september, dan is hij dus te beluisteren, hè? Die top 1976, en ook dat gaan we allemaal nog uitleggen. Ik denk dat op mijn lijstje in ieder geval wel een liedje van Taylor Swift staat. Taylor Swift is gewoon goed bezig de laatste tijd. Zeker met het laatste liedje. Dat is niet zo'n gigagrote hit als dat ik had gehoopt eigenlijk. Dat had wel mooier geworden als dat net iets meer nog had gescoord. Maar ach, wat maakt het uit? Ik vind het gewoon wel een heel fijn liedje. Dus, mijn tipje voor de lijst. Taylor Swift. En kies het liedje wat je zelf wil. Ik ga dan denk ik toch gewoon voor die nieuwste. I knew it. I knew you.
1: Met Omroep Brabant hoef je niets te missen.
2: Het gevoel van hier.

0: Jimmy James, I'll go where the music takes me.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag, plaat.
0: Het plekje waar je een liedje volgeschoteld krijgt, waar je hopelijk het nodige aan energie van krijgt, muzikaal gezien, en dan de dag aan kan vangen. Ja, sommige mensen hebben op zaterdag gewoon wat opstartproblemen. Die denken, oh, laat de boel, het is weekend. Maar ja, er moet nog zoveel gebeuren. Er moet nog zoveel van het lijstje af. De tuin of schilderen of weet ik het wat. Kinderkamer maken, kan mij het schelen wat. Je kunt zo eens in het weekend druk zijn. Nou, voor iedereen die een beetje opstartproblemen heeft, even een lekkere duw in de rug met een lekker liedje. En deze dame die grossiert daarin. Maar deze, dit is helemaal zo'n meeblader, zo'n schreeuwer eigenlijk. Pink. Ik wil er altijd nog een keer naartoe. Qua concert. Dat staat nog hoog op het lijstje. Dat is echt een sensatie volgens mij. Maar de liedjes, daar doe ik het voorlopig mee. En dit is wel zo'n lekkere energieke waar je gewoon even heel hard mee kan meeblaren. Pink en So What vandaag.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag, plaat.

Culture Club en It's a Miracle. Daarvoor Charlie Puth en Marvin Gaye. Het is tijd om even naar boven te gaan kijken naar het weer. Nou, dat is weer een stukje rustiger en minder warm dan die gigahittegolf van de afgelopen dagen. Gisteren was het helemaal bloedje heet. Nou, dat gaan we vandaag niet halen, hoor. Een graad of 30 ongeveer. Wel wat ruimte voor de zonneschijn. Maar nog steeds is dat voor veel mensen wel warm, hè. 30 graden, laten we wel even wezen. Maar niet meer 36 en 37. Morgen doen we er nog een flinke hap af. 25 graden. En dat is dan toch heel erg aangenaam. Komt

0: lange, droge periode. Maar komende week dus een heel stuk koeler en frisser zomerweer. En dat is voor veel mensen, denk ik, een welkome afwisseling op de hitte. Nou, dan ben je weer bij. Zometeen Nelly Furtado, Powerless, Say What You Want. Eerst nou ja, wat zomerse klanken van Santana. Dit is Oye Como Va.
1: Het gevoel
2: van de zomer.
1: Zomer! Omroep Brabant.

0: Nelly Furtado en Powerless, Say What You Want.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Even een bijzonder liedje erbij pakken. Wat wel past, vind ik, bij zomers. Beetje loom weer. Deze man die heeft eigenlijk maar één hit. Het was wel een wereldhit, maar daarna is het gewoon weer stilgebleven. Amerikaanse, DJ is misschien te kort door de bocht. Een elektronische muzikant. Want zijn muziek is elektronisch gemaakt. En daarna nooit meer wat van gehoord. Hij zal vast nog wel bezig zijn. Maar dat ene hitje, ja, dat heeft het hem wel gedaan, hoor. 2013, in één keer was daar So Good To Me. Want zo heet dat liedje van Chris Malinchak. En die wilde ik er graag nog eens bij pakken, want je hoort hem bijna nooit meer op de radio. En dat is toch zonde. Oordeel zelf.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

Laatste liedje van dit uur is voor de kleine man Prince. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur. Daarna natuurlijk nog een vol uur nu al wakker te gaan. Dus pak even een kop koffie. Doe ik ook. Ben ik zo weer terug.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Een veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: September is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: al wakker Maarten Kortlever.

0: life.
1: Is my life. Bon Jovi.
2: Nu al wakker. Omroep Brabant.
1: Energiek begin van dit uur. Goedemorgen, mocht je er net bij zijn. Je hebt al een mooi uur gemist, maar anders. De zaterdag is begonnen en die gaat best nog wel warm verlopen, hoor. Het wordt wel een stuk koeler, maar 30 graden kunnen we nog wel aantikken in het zuiden. Het wordt een mooie dag. Ja, die moet je zelf maken, hè. Een mooie dag. Ik vind het wordt een mooie dag. En, oh ja, ik ben er weer, trouwens. Ja, dat had je misschien vorig uur ook al gehoord, maar voor de mensen die net inschakelen. Hubert, die is weer terug naar Brabantsbond. Dat was hij al, maar die heeft even waargenomen terwijl ik van mijn vakantie ging. Nou, we kunnen er weer tegenaan, hoor. Nu al wakker. Ik heb er weer gewoon zin in. Morgen natuurlijk ook, maar eerst vandaag nog maar eens afmaken met een uurtje hele fijne liedjes. Madonna dadelijk, ik zie Whitney Houston, Raccoon, Teddy Swims en verder moet je je maar gewoon laten verrassen. Joe Mayer met The Last Train Home komt eraan. Eerst naar de Spice Girls. Dit is Stop.
2: Maarten Kortlever.

0: John Mayer, altijd fijn. En Last Train Home. Het is vandaag gewoon nog zomer met een hoofdletter Z. En de komende week ook trouwens hoor, 25 graden. Prima Nederlandse zomer. En daar hoort een lekker zomersliedje bij. De laatste van de drie J's. Nou, die heeft het in elke noot. Zomer.
1: Een kop.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

Madonna en Into the Groove. Je kent Omroep Brabant, hè? Af en toe dan halen we er zo eens een pareltje bij. We hebben diep gegraven in de jaren 60. En toen kwamen we uit bij deze American Breed en Pen.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

Golden Earring. En another 45 miles, de live versie, maar dat had je wel meegekregen. Raccoon zometeen, Love You More, na Whitney Houston.

0: Brabantse nieuws.
1: De gezelligheid.
2: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Nothing But Thieves en Impossible. Ze komen met een nieuwe plaat uit. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Het is natuurlijk een band die best wel wat hitjes al heeft gescoord. Kleine zanger, maar grootste daden. Zometeen, dan gaan we weer op wereldreis. Even een plekje bezoeken op aarde die bezongen wordt in een plaatje van een plaats. Er zijn genoeg plekken op de aardbol die bezongen worden in de muziek. En daarvoor gaan we dan virtueel op wereldreis. Straks naar de andere kant van de wereld, Amerika, want daar speelt het zich af. Na

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. Ik zei het al, we gaan op wereldreis. Een plaatje van een plaats.
1: Plaatje van een plaats.
0: Dat zeg ik elke zaterdag op een plek in de aarde uitkomen waar een liedje over gemaakt is. En dit keer gaat het niet zozeer over de plek zelf. Het is gewoon een liefdesverhaal. De zangeres is op de plek van haar vriendje, zeg maar. De thuisplek van haar vriendje. En dat had ze beter niet kunnen doen. Want in een bar komt hij een oude bekende tegen. En daar wordt hij verliefd op. En de rest is geschiedenis. Hij kiest voor dat nieuwe meisje. En voor zijn plek waar hij vandaan komt. Texas in dit geval. Het is het hele verhaaltje van het liedje Choose in Texas. Ella Langley is een van de nieuwe grote countrysterren in Amerika. En zij scoorde hier in het eigen land een gigahit mee. Echt, grote kan bijna niet. Gigantisch. En nu eindelijk, na een beetje geflirt met de hitlijsten, breekt deze plaat daadwerkelijk ook door hier in Nederland. En gaan we dus veel vaker horen de komende tijd. Ella Langley en Choose in Texas. En toen dacht ik, hey Texas, dat is een plek op aarde. Dus die past hier prima in. Choose in Texas. In een plaatje van een plaats.
1: Dit is Omroep Brabant.

The River of Dreams van Billy Joel. Het zit erop, ik heb geen liedjes meer. Nou ja, eentje dan nog. I Want Some More van Colin Blunstone. Ja, dat kun je wel willen, jongen, maar ik heb niet meer. De liedjes zijn op, zeg ik al. Het nieuws komt er ook aan en daarna Christian met Weekend. Vanmiddag ook nog De Tijdmachine met John. Maak er een mooie zaterdag van en graag tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Of de natuur er veel mee geholpen zou zijn, dat is maar even de vraag. Maar het is toch wat ander weer. Hoewel, ik zie nu net een zonnetje doorkomen. Dat dan weer wel. Goedemorgen, dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian en dit is weekend tot 12 uur. Ik heb wat verkeersinformatie voor je. De A58 richting Bergen-op-Zoom tussen Etten-Leur-West en Roosendaal. Er wordt aan de weg gewerkt en dat duurt tot morgenochtend 5 uur. Dus één dagje dat ze daar bezig zijn. En tussen Prinsenviel en Breda-West zijn ze ook bezig. En ook dat duurt tot morgenochtend 5 uur. Eén file heb ik ook te melden als gevolg van een ongeluk op de A67 naar Eindhoven toe, tussen de afrit Zomer en knooppunt Leendeheide. Er was een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Zo dadelijk veel meer over het weer en ik praat je ook een beetje bij over wat er actueel is in Brabant.
13: Mam,
6: Waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
15: Geeft ruimte.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
22: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
22: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
24: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
3: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Christian Westerveld.
4: Ja, zeker. Dat klinkt zeker gezellig.

0: Bananarama and Love in the First Degree.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Een goedemorgen. Het is zaterdag, de 15 augustus 2026. En dan net op een dag dat er een heel naar bericht komt over een aardbeving in Indonesië, is het de dag dat wordt, nou ja, gevierd is misschien een groot woord, in ieder geval uitgebreid erbij stil wordt gestaan dat in dat deel van de wereld de Tweede Wereldoorlog eindigde. Op verschillende plekken worden daar ook herdenkingen voor gehouden. Dat is niet het enige wat actueel is, want er is een brand in Helmond geweest. Ik neem het even met je door wat op dit moment allemaal in de actualiteit speelt. Een huis aan het Tubapad in Helmond is vannacht door brand verwoest en dat vuur werd midden in de nacht, 3:15 ongeveer, ontdekt. De bewoners konden gelukkig wel op tijd buiten komen. Twee woningen naast het huis werden voor de zekerheid een tijdje ontruimd. Het vuur is beneden ontstaan en hoe dat kon gebeuren, dat moest allemaal nog worden uitgezocht. Ja, en dan echt wel een brokkenpiloot. Iemand die echt heel veel ellende had kunnen veroorzaken. En dat heeft hij voor zichzelf alvast wel gedaan. Dat is een automobilist die afgelopen nacht zijn rijbewijs moest inleveren bij de politie. Hij reed een snelheid van meer dan 150 km per uur. Dat is op de snelweg al te hard, maar hij deed het gewoon in een woonwijk in Goorle. De bestuurder maakte meerdere verkeersovertredingen en uiteindelijk kon hij de bocht niet houden en kwam op een grasveld bij het Van Ogendorenplein tot stilstand. Hij kon het dus niet houden omdat hij zo hard reed. Het enige pluspuntje, zo laat de politie weten, was dat de bestuurder niet onder invloed was. Nou, dat is dan een schrale troost, zullen we dat maar zeggen. In de eerste divisie werd uitgebreid gevoetbald door Brabantse clubs, maar het ging niet goed hoor, want alleen RKC Waalwijk pakte thuis een puntje tegen Dordrecht. NAC verloor, Helmond Sport verloor, Den Bosch verloor, FC Eindhoven verloor en Jong PSV ook. Top Os moet het dan maar proberen beter te doen later vanmiddag om 16:30. Willem II en PSV komen vandaag ook in actie. Maar over die wedstrijd NAC tegen VVV, wat in 0-2 eindigde, is wel wat meer te vertellen. Zoek de beelden zeer zeker even op, onder meer op onze website, hoe het NAC-publiek uitgebreid speler Mats Seuntjes een hart onder de riem stak. Want nog niet zo lang geleden kwam in het nieuws dat hij en zijn vrouw hun pasgeboren dochtertje zijn verloren. En hoe dat publiek hen tot steun was, ja, daar krijg je toch wel even een brok van in de keel. En dan weet je dat er toch meer is dan alleen maar ellende met supporters. Dat mag toch nog maar eens even gezegd worden. Ja, en verder lees je op de website en op de app alles natuurlijk over het nieuws. Onder meer uitgebreid alles over de boerenacties van gisteren bij de provincie. En hoe het nu de stand van zaken daar is. Ja, er zijn al een boel mensen weer terug van vakantie. Dat zie je zo langzamerhand ook wel weer op de wegen gebeuren. Maar er zijn ook nog steeds mensen die weggaan. En een van die mensen, dat is Sylvia, die stuurt een berichtje. Goedemorgen, lieve luidjes. Dat zijn wij dan bij Omroep Brabant. Ik weet dat het geen bel en bestel is, maar ik zou graag het liedje On The Road Again van Willie Nelson willen aanvragen. Mijn man en ik zijn zojuist van huis vertrokken met onze Mechelse herders voor een heerlijke vakantie in Frankrijk. Dank alvast, lief van ons vieren. Sylvia, Patrick, Kylo en Maki. En ja, het is ook een hartstikke leuk liedje natuurlijk, hè. Willie Nelson, gaan we even terug voor naar de jaren 70. En iedereen die nog met vakantie gaat, goede reis en veilig weer terug. On The Road Again, Willie Nelson.

0: Robbie Williams en Trip in op Omroep Brabant. En zover het 10 minuten voor 9:30. Ja, dan weet je het wel als je vaker luistert. Wij gaan over het weer praten. Daar is altijd wel wat over te zeggen. Maar ja, in deze tijden al helemaal. Floris van Weerplaza, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: En er is toch echt wat veranderd nu?
1: Jazeker. Afgelopen middag, gistermiddag, hadden we temperaturen van 37 graden. Een ongekend hoge temperatuur in Brabant. Maar inmiddels is het flink afgekoeld. De wind is gedraaid naar het noorden tot noordwesten. En momenteel ligt de temperatuur op een zeer aangenaam niveau van 20 tot 23 graden. Er trekken wat wolkenvelden over. Af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het noorden van de regio komen ook enkele buien voor die gepaard kunnen gaan met flink wat regenwater in korte tijd en onweer.
0: Ja.
1: En dat is een tijdje geleden.
0: Dat is zeker, maar het is ook nodig gewoon, hè?
1: Ja, het is zeer nodig. Momenteel hebben we een neerslagtekort in Brabant van meer dan 300 mm. De komende periode verwacht ik wel dat we wat vaker regen kunnen gaan verwachten. Met name op dinsdag en woensdag. Maar het is nog wel een druppel op de gloeiende plaat. Er moet echt flink wat regenwater vallen. Wil het droogteprobleem opgelost zijn?
0: Ja, nou ja, goed, dat is een probleem op zich. Maar goed, dus de goede kant daarvan is dat we eigenlijk best wel aangenaam zomerweer dan krijgen, toch, de komende tijd?
1: Ja, zeker. Heel aangenaam zomerweer. Vandaag overigens nog wel broeierig warm, met vanmiddag tropische temperaturen van 28 graden in het westen en lokaal nog 31 of 32 Zo. Graden in de regio rondom Eindhoven. Dus behoorlijk plakkerig, ook door een hoge luchtvochtigheid. We moeten wel rekening houden met een enkele bui, maar in de middag zal het vaker droog zijn met geregeld ruimte voor de zon. De wind is vandaag matig uit het noorden. Nou, morgen zet de verkoeling wel door. Dan wordt het 25 of 26 graden. Het is een droge dag in Brabant met flink wat ruimte voor de zon en enkele wolkenvelden die overtrekken. Die verkoeling zet volgende week door. Maandag en dinsdag 22 of 23 graden. Maar we moeten dan wel rekening houden met een beetje regen, met name dus op dinsdag en woensdag.
0: Nogmaals, het is nodig.
1: Het is heel erg nodig, inderdaad. En we gaan gewoon een hele wisselvallige periode tegemoet volgende week. Met af en toe wat regen. Dat is helemaal niet verkeerd voor de natuur, inderdaad. En vrij gebruikelijke temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En dat houdt de rest van de week aan.
0: Oké, en af en toe nog steeds een zonnetje, dat we toch wel een beetje van mooi weer kunnen genieten.
1: Ja, de zon die doet geregeld mee. Op maandag geregeld ruimte voor de zon. En tussen de buien op dinsdag en woensdag is er ook geregeld ruimte voor de zon. Dus al met al best wel aangenaam en mooi zomerweer de komende periode. Maar dus wel af en toe rekening houden met een bui.
0: Zullen we doen. Floris, dankjewel. Tot de volgende weer.
1: Tot de volgende.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: bijzonder stukje falsetto van Mick Jagger ertussendoor. Jealous Lover van de Rolling Stones, deze zomer uitgekomen. Ja, en elke dag zijn er wel mensen die hun verjaardag vieren. Boudewijn Zende bijvoorbeeld, oudspeler van PSV, vandaag 50 jaar geworden. Van harte proficiat, tijd gaat snel. Jeroen Pauw, 66 jaar geworden vandaag. En Karel Kraaijhoff, kennen we hem nog? Hij is vandaag ook jarig. De traan van Maxima. En de regie wist hij prachtig te vangen. Dankzij Karel, die zo prachtig op de bandoneon speelde. En hij wordt vandaag 68 jaar.
1: De schijf van vijf.
0: Maar wie ook jarig is vandaag, dat is ons moeder. Dus ik hou het gewoon lekker dicht bij huis. Het thema voor de schijf van vijf. Platen die iets met moeder, mama, mother, moeder, moetie, of wat dan ook, alles wat daarop lijkt te maken hebben. En heb je voorbeelden nodig? Nou, als dat zo is, dan zijn ze hier. And if you look, you will discover.

0: platen dus.
1: 5 van 5.
0: Te ere van ons moeder gewoon. Mag toch wel een keertje, eens per jaar. Laat me weten welke je graag wil horen. Dat kun je via de app doen, 06573-28203. 06573-28203. En zoals altijd tussen 11 en 12, dan dienen we hem op, die schijf van 5. Maar het voorproefje komt zo dadelijk al. Dus weet je, een hele mooie, misschien komt die dan zo dadelijk al wel voorbij. 2 minuten over 9:30 is het intussen geworden. We gaan eens even kijken wat er op dit moment in het verkeer in Brabant te doen is. Daar is niet superveel, maar wel wat. 1 file zie ik op de A67 staan. Daar gebeurde eerder vanochtend een ongeluk in de richting Eindhoven. Tussen Someren en Leendeheide is daarom nog steeds de rechterrijstrook afgesloten. Er was een vrachtwagen bij die aanrijding betrokken en de vertraging is ongeveer 10 minuten. En er zijn wat wegwerkzaamheden. Die vind je bijvoorbeeld op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur-West en Roosendaal-Oost zijn ze bezig. Maar ook tussen Prinsenviel en Breda. West. En dat duurt allemaal tot morgenochtend 5 uur. Dus dat levert ook wat vertraging op. Intussen zegt de klok dat het 9:55 is. En deze klok liegt helemaal nooit. Straks ook een stukje cabaret, hoewel gezongen. Dus een bijzondere versie deze keer. En dit zijn Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Amerikaanse die de Eurovisie won voor de UK. Katrina and the Waves, Love Shine a Light.
1: De schijf van 5.
0: Moederplaten zoek ik dus. Mama, moeder, mother, moeder. Maman, mag ook allemaal natuurlijk, hè. Eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Nou, ik zie echt van alles binnenkomen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Luister maar eens even naar deze.

0: En Jan Biggel zie ik ook een paar keer, hoor.
1: De schijf van vijf.
0: En Yvonne die Maan Beker vraagt, Bonnie M. En even kijken, wat zien we nog meer allemaal voorbij komen. Dat is toch je moedertje, Corrie Konings, zie ik ook een aantal keer voorbij komen. En Mother's Little Helper van de Rolling Stones. Dan heb ik de Stones wel net gedraaid. Maar ja, misschien tussen 11 en 12 zou kunnen.
1: Lachend het weekend in.
0: Ik zeg er nog even bij dat je dus nog kunt appen naar 06-573-28203... om je favoriete moederplaat even door te geven. En we gaan even lachen. Ja, ik kan hier vreselijk om lachen, om deze man. Deze keer gaat het dan wel om iemand die dat dan wel op muziek deed. Vaak muziek van Kloes van Mechelen. De man die ook altijd met Wim T. Schippers samenwerkte. Het gaat om deze man, die we vooral van dit nummer kennen. Ofwel Paul Hansen.
1: Lachend het weekend in.
0: Echte naam Hans van Tol. En hij heeft voor een artiestennaam gekozen omdat zijn vader, Jacques van Tol, enigszins omstreden was. Hij heeft heel veel bijzondere liedjes geschreven, vooral voor Louis Davids. Maar in de oorlog heeft hij ook wat nare liedjes geschreven. Dus die man was fel omstreden. Maar ja, Hans wilde hem niet helemaal en zijn familie ook niet helemaal, laten we zeggen, ontkennen. Dus daarom werd het gewoon een beetje een omdraaien van zijn naam. Hans van Tol werd Tol Hansen. En hij heeft een heel mooi, ja, ik vind het fantastisch, hoe heet zo'n ding? Zo'n Parlando-liedje geschreven. Het lied over Poor John. En wees jij maar blij dat jij Poor John niet bent.
2: Dit verhaal is waar gebeurd. Het gaat over een arme sloeber die alles in het leven tegenzat. Poor John. Johnny werd geboren op vrijdag de 13e. Zijn vader, een inbreker, was trots op zijn lelijke zoon. Martha zei hij vaak, onze zoon heeft het vak in de vingers. Elke keer als zijn moeder hem de borst had gegeven, was hij er eentje kwijt. Zijn ouders zorgden tevens voor een slechte opvoeding en een asociale omgeving, zodat hij bij een eventuele berechting vrijgesproken zou worden.

vechter anders. Johnny wilde naar zee. De zee trok hem aan. De zee, dat was leven. De zee riep hem. Toen hij al 5 jaar behanger was, dacht hij daar nog wel eens aan. En daarom noemde hij zijn Volkswagen de Neeltje Jacoba. Na een vissersboot die in 1978 de laatste zouten haring uit de Noordzee viste. Toen ontmoette hij Sheila. Ze raakte klem in het midden van een nauw straatje. Want Sheila was vrijgezet. Toen de brandweer hem verloste, bleek Sheila zwanger te zijn geworden. En moest John haar trouwen. Poor John.

extra geld kon verdienen door de mensen te helpen met ze in te vullen. Trots kocht hij een mooie nieuwe auto. Het regende die dag, zodat de wagen diezelfde middag doorroestte. Hij zakte door de bodem, terwijl de auto alleen doorreed. Hij kreeg een bekeuring voor het op de snelweg zitten zonder auto. Poor John. John moest op het pijpje blazen, maar slikte het per ongeluk naar binnen. Weer een bekeuring, wegens het ontvreemden van rijksmateriaal. Zo ploeterde John door het leven. Hij verdiende op laatst zoveel geld dat hij zijn belasting niet meer kon betalen. Steeds minder gaf hij zijn extra klusjes op, met als enige excuus dat Louis Armstrong zijn hele leven zwart had gewerkt. Poor John, hij kreeg een droge hoest en dronk daartegen een liter whisky per dag. Daardoor hoestte hij wel meer, maar niet meer zo droog. Poor John, arme Jan. Op een avond in september gebeurde John de grootste ramp in zijn leven. Zijn televisieapparaat ging stuk. Het gaf een knal en een rooksliert hing in de kamer. Geen Kojak of Fred Emmer konden John nog bereiken.

verkeerd opgegeven. Boer John, dit verhaal is waar gebeurd. En ik kan het weten, want het gaat over een arme sloeber die alles in het leven tegenzat. Boer John. Boer John werd geboren op vrijdag de 13e. Zijn vader, een inbreker, was trots op zijn lelijke zoon. Maar daar zei hij vaak...

0: en Back It Up op Omroep Brabant. En zo werd het 10 minuten voor 10.
1: De schijf van 5.
0: Thema is moeder deze keer. En ik heb al heel veel mooie platen binnen gehad, al heel veel. En ik ga er zeker 5 draaien in die schijf van 5, hè, tussen 11 en 12. Maar eentje, zoals beloofd, die doen we nu vast. En deze is aangevraagd onder meer door Lucas, die hetzelfde meemaakt als ik vandaag. Zijn moeder is ook jarig, dus hij wil hem gelijk maar even aan haar opdragen. Al is dit gelukkig, heeft ze zelf, zo moet ik het zeggen, zo schrijft hij het, een veel leukere moeder dan de moeder waar het hier over gaat. Yvonne vroeg hem ook aan. Ja, legendarisch. Deze vrouw heeft trouwens wel echt bestaan, maar in werkelijkheid heette ze Ma Barker en niet Ma Baker. Maar ja, de wereld heeft haar leren kennen als Ma Baker. Boney M.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker, me

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
15: En dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. En om te beginnen ga ik je even wat verkeersinformatie geven. De A67, daar is het vooral te doen tussen Asten en de afrit Zomeren. Daar zijn ze met bergingswerkzaamheden bezig en dat levert vertraging op. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het is daar dicht de rechte rijstrook. Althans, je kunt er dus wel langs, maar wel met minder tegelijk. En het verkeer richting Eindhoven wordt aangeraden de A73 en de A2 te volgen. Dan volg je Maastricht en dan kom je er uiteindelijk ook wel. En op de A58 wordt aan de weg gewerkt richting Bergen-op-Zoom. Dat gebeurt op 2 plekken, tussen Etteleur en Roosendaal-Oost en ook tussen Prinsenviel en Breda-West. Dat zijn werkzaamheden die de hele dag nog duren. En morgenochtend, als het goed is, is dat allemaal weer klaar. Zo dadelijk ga je het origineel horen van dit nummer.
16: Ik je nooit meer zien. Oude Maasweg, kwart voor 3.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
19: Reis weer met Golden eSIM.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
21: Download de app of ga naar goldenesim.com.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Hey Remo!
23: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
28: Dit zit.
27: Voordelig en snel.
28: Dit zit.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
30: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
31: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
30: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Op 1 september is het feest.
3: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
6: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem vanaf maandagochtend 8:15
8: via omroepbrabant.nl/top1976.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Weekend. Christian Westerveld.
12: Christian.

0: Madness. En Baggy Trousers brengt de tijd op 10 minuten over 10.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En dat programma duurt tot 12 uur. En daarna gaan we de tijdmachine in met John tot 4 uur. En vervolgens gaan we nog even op vakantie met Koen. Eens even kijken wat er allemaal in het nieuws is. Nou, om te beginnen, ik heb het net in de verkeersinformatie verteld. De A67 levert nog steeds file op. De weg is steeds voor een deel afgesloten. Dat is tussen de Alfred Zomer en Leenderheide. Nou, als je op de website kijkt en op de app, dan snap je wel waarom. Want de vrachtwagen is over de vangrail heen geschoten. Dat zie je ook op een foto. De weg is afgesloten deels omdat die vrachtwagen gekanteld is. Want die is ook op de wal langs de snelweg terechtgekomen. Er wordt nog uitgezocht hoe dat precies kon gebeuren. En of de chauffeur bij het ongeluk gewond is geraakt, dat is op dit moment niet duidelijk. Die vrachtwagen moet natuurlijk worden opgeruimd. En vandaar dat die moet worden afgesloten vanwege het derge daarvan dus. Dus voorlopig kan dat wel veel vertraging geven. Dan ben je daar vast voor gewaarschuwd. Verder in het nieuws, een huis aan het Tuba-pad in Helmond is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd rond 3:45 s'nachts ontdekt. De bewoners konden op tijd buiten komen. Twee woningen naast dit huis werden voor de zekerheid ontruimd. En ook op de website en op de app kun je zien hoe het NAC-publiek zich van zijn allerbeste kant liet zien door speler Mats Zeuntjes een hart onder de riem te steken. Hij heeft iets verschrikkelijks meegemaakt. Hij en zijn partner zijn hun pasgeboren dochtertje kwijtgeraakt, die dus overleden is. En nou, het eerbetoon, ja, dat was om een brok van in de keel te krijgen. Bekijk het zeker als je dat nog niet gezien hebt. De wedstrijd zelf was een stuk minder leuk. Alle Brabantse clubs, er kwamen er nogal wat in actie in de eerste divisie, hebben verloren op RKC. Na dat pakte thuis tegen Dordrecht nog wel een puntje. PSV en Willem II spelen vandaag. Willem II gaat vanmiddag NEC ontvangen. En PSV moet op bezoek bij Excelsior, dat na de eerste ronde de koploper was. Of dat na vandaag nog zo is, ja, daar hopen ze in Eindhoven natuurlijk niet op. Ja, verder, het weer. Het is toch wel een klein beetje anders de komende tijd. En ook al een beetje vandaag dan dat we verwacht zijn, vertelt Floris van Weerplaza.
2: Vandaag overigens nog wel broeierig warm, met vanmiddag tropische temperaturen van 28 graden in het westen. En lokaal nog 31 of 32 zo. Graden in de regio rondom Eindhoven. Dus behoorlijk plakkerig, ook door een hoge luchtvochtigheid. We moeten wel rekening houden met een enkele bui, maar in de middag zal het vaker droog zijn met geregeld ruimte voor de zon. En wind is vandaag matig uit het noorden.
0: Dus wat aangenamer. En die nattigheid, daar zitten we toch echt wel op te wachten. When love takes

0: Kelly Rowland, samen met DJ David Guetta.
1: De Beter Goed Gejat Plaat.
0: De rubriek die je elke zaterdag kunt horen in Weekend op Omroep Brabant. En dan hoor je het origineel van een nummer dat je waarschijnlijk in een andere uitvoering veel beter kent. En in dit geval is het een tweetalig nummer.
2: Niks je nooit meer zien. Oude Maas weg, kwart voor drie.
0: De Amazing.
1: De Beter Goed Gejat Plaat.
0: Stroopwafels, want ze zingen ook een stukje van het origineel in hun lied. Want Oude Maasweg is eigenlijk Manhattan Island Serenade. En Leon Russell was de man die het schreef en de man die het oorspronkelijk uitbracht. En deze man kom je niet zo heel vaak tegen als solo-uitvoerende. Hij was vooral sessiemuzikant, wat wil zeggen dat hij met andere mensen meespeelde op opnames. En dat deed hij echt heel vaak en met zo'n beetje alle groten der aarde. Zo'n jaar of 10 geleden moesten we voor altijd afscheid nemen van deze man. Maar hij heeft wel heel wat moois nagelaten. Waaronder dus die prachtige Manhattan Island Serenade. En hoe klinkt hij nou in de originele versie? Dat ga je nu horen.
1: De Beter Goed Gejat Plaat.
0: Eerst even een bak regen, maar ja, daar zijn we toch aan toe, hè? Dat weten we. Hè?

0: met hun nieuwe plaat. En dat is onze tipplaat van deze week. Feels op Omroep Brabant. En zo werd het 7:07. Luister even naar de boswachter.
1: De nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
2: Geen dier fokt zo hard als het konijn. Maar toch wordt hij bedreigd. Hoe kan dat nou?
3: Morgenochtend meer.
1: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: videoclipje nog herinneren. Toen zat ze in een auto met een paar andere mensen, maar die werden allemaal door haarzelf gespeeld. Alanis Morissette en Ironic.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
0: Ja, die gaat eraan komen. En dan wordt men een evenement, zeg. Normaal gesproken, zo'n beetje aan het eind van de zomer, dan hoor je de top 900 op Omroep Brabant. Dat ben je onderhand al heel lang van ons gewend. Ooit begonnen vanwege het 900-jarig bestaan van onze prachtige provincie. Maar ja, nu bestaat Omroep Brabant 50 jaar dit jaar. Op 1 september precies. En 1 september, ja, daar zit er ook al heel snel aan te komen. Iets meer dan 2 weken nog. En dan gaan we beginnen met die top 1976. Dus we hebben 1976 platen nodig die we daarin gaan draaien. Ja, en hoe bedenken we die allemaal? Nou ja, zet ons bij elkaar en we hebben ze zo bij elkaar. Maar het is natuurlijk veel leuker als we dat gewoon met z'n allen doen. En dat gaan we dus ook doen in Brabant. En vanaf morgen, nee, dat zeg ik niet goed. Vanaf maandag heb je de kans om dat te doen. En laat die kans niet voorbij gaan. En vul jouw lijstje zeker in. Doe gewoon mee. Maak er het mooiste Brabantse feestje van het jaar van. Omdat we 50 jaar bestaan. Sinds 1 september 1976. Ooit begonnen met alleen radio. En dat is nog steeds het mooiste medium, laten we wel wezen. Toen in de regio Zuidoost-Brabant. En daarna uitgebreid naar de hele provincie. En ja, de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. En toekomst vullen we ook daar maar bij in. Dus vanaf maandag kun je je lijstje invullen. En misschien, ja, alles kan er natuurlijk op. Misschien deze wel. Wie zal het zeggen? Wet, wet, wet, from Scotland. Sweet Surrender op Omroep Brabant. Je luistert naar Weekend.

0: Sweet Surrender van Wet Wet Wet. We zijn inmiddels door 10:30 heen. Even kijken naar het verkeer. Nou ja, de enige calamiteit, daar is gelijk ook een goeie op de A67. Want daar is het dus vanochtend misgegaan in de richting Eindhoven. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leendeheide, daar is het afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Een vrachtwagen is daar door de vangrail gegaan en op zijn kant. En dat kun je ook zien op de website en op de app. Het ziet er echt niet uit. Daar gaan nog wel wat tijd overheen voordat dat allemaal opgelost is. Richting Eindhoven, tussen Asten en de afrit Zomeren, staat er op dit moment een file. Dat kun je je wel voorstellen. En de vertraging is ongeveer een kwartier. Je gaat er wel komen, dat wel. Ja, we houden je op de hoogte. Natuurlijk met heel veel goede muziek, maar er is ook iets anders wat we nog even gaan doen. Want dat doen we ook elke zaterdag, namelijk ons Brabants Buske. Ratelt door de provincie elke dag, elke zaterdag moet ik zeggen, natuurlijk weer. En als je ze een keer wilt bestellen, doe dat dan. Hè. Dat kun je via alle websites of alle uitingen doen. Dat kun je via de Facebook doen, dat kun je via de e-mail doen. Ze antwoorden altijd, althans misschien kom je ook nog wel langs. En dat zou deze zaterdag misschien ook nog wel kunnen. Op dit moment is Hannelore met het Brabants Buske terechtgekomen in Erp. Hannelore, wat is daar te doen?
1: In Erp, inderdaad, want we kregen een mailtje van Wim. En Wim verzamelt keuken-emaille, oude keukenspullen. We hebben natuurlijk wel vaker verzamelaars in onze uitzending, want die mailen ons vaak, vinden wij superleuk. Maar dit, Christian, dit is een verzameling. Ik weet niet meer waar ik moet kijken. Het zijn 7 ruimtes vol eigenlijk. Het is een oude boerenschuur die helemaal vol staat met spullen. Maar ook daarnaast nog allerlei ruimtes in alle kleuren. Pannen, potten. 7000 stuks toch, Wim?
2: Ja, dat klopt. 7000 stuks ongeveer.
1: Hoe kom je eraan? Kijk, dit geluid, Christian, even. Heerlijk. Oude pangeluid.
0: Ja. Is niks kapot nu, hè?
1: Hoe kom je eraan? Nee, is niks kapot. Het is allemaal nog heel.
0: Oké, okay, gelukkig.
1: Ja, Wim kijkt ook een beetje streng hier van, wat gaat ze met mijn pot doen? Maar,
2: Ja, het mag natuurlijk een klein beetje beschadigd zijn, maar het moet wel toonbaar zijn.
1: Ja, precies. Mensen kunnen hier namelijk komen kijken. Het is ook een museum. Maar hoe kom je eraan?
2: Nou, heel veel rommelmarkten. Klein beetje via internet. Mm-hmm. En ook heel veel in Rotterdam van een man die huizen leeg maakt van mensen die overleden zijn of klein naar gewonnen. Yes. En daar kan ik heel goed mee overweg. Dus zelf een verzamelaar. Ja. Daar ga ik de eerste keus op het MR. Dus ja, daar heb ik. Daar ben ik 8 jaar elke zaterdagavond naartoe geweest.
1: Juist.
2: Dus daar komt heel veel vandaan.
1: Ook hele bijzondere spullen. We hebben hier een. Ja, het is een pan dat eigenlijk een beetje de voorloper van de barbecue is.
2: Ja, het is de voorloper van een barbecue.
1: Het is een vierkante pan met een steel eraan. Er zit ook een teutje aan.
2: Geen teutje aan.
1: Ja, en hij heeft een soort van. Een relief erin. Waar je dus de worsten in kunt leggen, denk ik, hè?
2: Ja, maar ook het vlees was vroeger veel vetter als vandaag.
1: Ja.
2: Er zit die verhoging in. En boven is hij dan open, zoals het vet overdreigt te lopen. Ja. Werd het afgegooid bij het schenktuitje. De vet, want vroeger ging niks verloren, was zonde. Ja. Alles werd gebruikt. De vet konden wij gebruiken om aardappels in te bakken.
1: Ja, en daarom zit dat tuitje eraan, zodat ze dat vet dan nog een keer kunnen gebruiken. Ja. En dat ze het kunnen ergens anders in kunnen schenken.
2: Kunnen ze er anders voor gebruiken.
1: Ja, super slim eigenlijk, hè?
2: Ze waren vroeger heel slim.
1: Hoe oud is dit?
2: Deze is gemaakt tussen 1897 en 1915.
1: Juist.
2: 1914. 1915 is deze ook nog gemaakt, maar ze schenkt uit anders.
1: Oh,
2: dus dit model is tot en met 14 gemaakt.
1: Ja. En jij weet zo van ongeveer alle 7000 spullen die hier staan, wat het verhaal er ongeveer een beetje achter is.
2: Ik heb heel veel prijslijsten uit de jaren 20, jaren 30. Ja. En mijn oudste prijslijst uit 1913.
1: Ja.
2: Dus daar haal ik heel veel informatie uit.
1: Ja. Hey, en hiernaast staan het zijn ook 2 van die potjes aan elkaar eigenlijk. Wat is dat?
2: Dat noemen we een henkelman. Ja. Het is, hij staat in de prijskrant als een etensdrager.
1: Ja.
2: Hier deden ze dan het eten in. Eentje soep, eentje van de aardappelen of groentes of iets. En dan brachten ze zo naar het land mensen die op het land aan het werken waren. En die 's middags op het land bleven.
1: Ja. Moet ik het dan zo zien? De vrouw maakte een pot met soep en aardappels. Ja. En die liep dan naar het land om.
2: En die liep dan naar het land om daar met eten te voorzien.
1: Ja. Het heeft ook een hele bijzondere structuur. Ja, jij noemde het grijs gewolkt, een beetje krekkelee. Ja?
2: Grijs gewolkt is het. Grijs gewolkt is. Die wolk krijg je erin. Emaille is vloeibaar, met 1200-1300 graden wordt het vloeibaar, ja. Dan wordt het dompelen. En tijdens het afkoelen, het schudden van het product, de pan of net wat dan ook is. En door het schudden krijgen die wolken.
1: Juist. Hier hebben we naast nog een aspergepan. Ja. Ook een prachtige.
2: Ook een aspergepan, die zit in vier hoeken. Het is een vierkante pan, vier hoeken geklonken. Ook gemaakt tussen 1897 en 1914.
1: Hoe kun je dat zien?
2: En er zit overal geklonken.
1: Ja.
2: Er zit ook, ook het handvatje.
1: Dus je ziet die bultjes, dan weet je eigenlijk dat er een soort van schroeven in zitten als het ware.
2: Ja, zoiets. Ja, daar kun je het bijna mee vergelijken. Ja,
1: dat het niet gelast is eigenlijk. Ja,
2: dat is helemaal niks aan gelast. Ja. Ja, dan is het altijd van voor 1905. Ja. Rond 1905 zijn ze aan het lasten gewoon bij het keuken inbouwen.
1: Interessant. We lopen nog een stukje verder. We lopen tussen de pannen. Ik kijk uit dat ik niks nergens tegenaan stoot. Want dat zal je maar gebeuren. Hier een hele speciale pan, Christian. In de vorm van een gitaar of zo?
2: Ja, het lijkt een gitaar, maar het is een pan, een hampan.
1: Ja.
2: Een ham van een varken, past er precies in. Die is meestal ongeveer een centimeter 7, 8 of 10 dik. Ja. Als die gaat koken, is die onder een lang gaar voor je bovengaar is.
1: Ja.
2: Dan gingen hier op de deksel gloeiende kolen uit de kachel op.
1: Ja, want er zit een grote rand op de deksel. Ja. Hè? Dus ja, je kunt er echt iets in het deksel stoppen, als het ware.
2: In het deksel leggen. Ja. Dan gingen de gloeiende kolen erop. Deksel werd erop. En dan werd mooi van boven en van onder gaar. Dit is ook weer uit 1897, 1914 ongeveer. Toen waren er al wel ovens, maar die hadden geen bovenverwarming.
1: Ah.
2: Nou, daar hadden ze zo weer opgelost, er geen kolen op te leggen.
1: Ja.
2: En dan zeggen ze wel eens ooit, ja, maar smelt de emaille niet. Emaille smelt pas met 1200 graden. Ja. Nou, kolen krijg je nooit geen 1200 graden warm.
1: Slim dat ze toen eigenlijk al waren, hè?
2: Ze waren soms wel slimmer als vandaag.
1: Ja, ja. En ik denk dan, een soort keukengerei, hè, zo'n pan speciaal voor de ham. Dat is niet voor de simpele boer weggelegd, toch? Dat had je wel.
2: Pannen stonden meestal bij de slager.
1: Ja,
2: ofwel bij grote instellingen. Vooral kloosters. Die kloosters hadden zelf meestal ook nog varkens. Ze werden dan geslacht. En dan werd er een gedeelte werd er toch in een hampan hiervoor gebruikt.
1: Ja.
2: Maar je komt ze weinig tegen. Er zijn er natuurlijk wel meer gemaakt. Maar ik heb er in die 20 jaar heb ik er maar 2 gezien.
1: Juist.
2: Dat is er eentje van.
1: Ja. Wimmy zegt zelf al, ik verzamel al 20 jaar 7000 spullen, 7 grote ruimtes vol. Ik weet niet waar ik moet kijken. Stopt het nou nog een keer?
2: Nee, nog nooit.
1: Nee.
2: Want je wilt altijd nog meer hebben.
1: Maar je hebt toch geen ruimte meer nu?
2: Nou, als ik iets aparts vind, als ik aan het opschuiven ga, ik ga in het begin aan een centimeter opschuiven, ik ga aan het eind weer 15 centimeter. Dus nee, dan kan er iets bij.
1: Je maakt wel weer ruimte.
2: Ja, dat maakt er gewoon ruimte.
1: Ja, maar het is wel uit de hand gelopen.
2: Ja, maar het moet wel iets zijn waar maar 1 of 2 malen gemaakt is.
1: Speciale dingen.
2: Ja, echt heel speciaal. Die wel een jubileum gemaakt zijn.
1: Ja.
2: En die zijn er ook.
1: Ja.
2: Ik heb er meer dan al, maar...
1: Ja, hey, maar ik weet niet hoe oud jij bent of Wim, maar stel hè, dat je nou binnen 5 jaar komt overlijden. Waar moet al de spul er naartoe? Wat moet iemand er dan mee?
2: Ja, we zoeken een opvolger.
1: Ja.
2: Ben ik al mee bezig. Ja. Een opvolger zoeken.
1: Die het museum voortzet.
2: Ja.
1: Juist. Iemand die net zo'n liefhebber is eigenlijk.
2: Ja, en die zijn er wel. Ja. Maar die moeten we net tegenkomen.
1: Ja, want kunnen mensen komen kijken?
2: Elke dag kunnen ze hier alleen op afspraak.
1: Kom maar kijken.
2: Want anders kan ik zelf nooit van huis af.
1: Ja, dan krijg je wel koffie uit...
2: We beginnen met koffie, met een stukje cake erbij.
1: Ja, maar wel uit de ouderwetse pan, toch? Maar uit de ouderwetse...
2: Nee, dat niet.
1: Okay.
2: Nou, het probleem is, vroeger hadden ze geen thermoscannen.
1: Nee, precies. Dan blijft die koffie nu wel langer warm. Dat is heel duidelijk.
0: Zo slim waren ze toen.
1: Christian, je hoort het. Ja, wij gaan dadelijk nog even een koffie wat uit de thermoskan, denk ik, toch?
2: Ja. Ja. En want anders kregen net als vroeger, dan deden ze morgens koffie zetten.
1: Ja.
2: En dan was de, als ze brood op hadden, was de koffiepot half leeg of half vol.
1: Ja.
2: Dan ging er water bij, buisman erbij en dan ging je weer op de kachel. Want de hele dag hebben we koffie. Maar of je nog zo lekker was, dat weet ik niet.
1: Dat is toch een beetje oud.
0: Een beetje garagekoffie krijg je dan. Nou, geniet er lekker van. Dat. Nou wordt Wim gelukkig 109. Maar als je denkt van, nou misschien wil ik die verzameling ooit een keer overnemen, dan meld je gewoon. En de beelden ervan, die zie je natuurlijk online en op televisie. En als je denkt, nou, ik vind het ook wel leuk om Brabants Buskers te ontvangen deze zaterdag of een andere keer. Vind even contact met ze, dat lukt je vast. Hannelore, behouden vaart, tot de volgende weer.
1: Yes, houden we.
0: Houdoe.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9 op Omroep Brabant.

0: of Just Hey, Jackstyle en John.
1: Een plaat om te janken.
0: En ik vond het wel weer tijd worden om in deze rubriek een echte Nederlandse smachtlap te laten horen. En dit is een echte hoor. André Hazes, senior dan in dit geval, met het relaas. Waarin hij een vriend in huis neemt die alles kwijt is. En wat doet die vriend? Die gaat er gewoon met zijn vrouw vandoor. Nou, als dat geen reden is om te janken, een vriend.

0: met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Tijd gaat snel, het is bijna 3 minuten voor 11 geworden. En straks na 11, dan gaan we met de schijf van 5 beginnen. En het thema is moeder, mama, mama, moedie of hoe dan ook. En dat ter ere van mijn eigen moeder die vandaag jarig is. Weet je een leuke plaat die iets met het thema te maken heeft? Dus mama, moedie, moeder, laat het weten via de app. 06-573-28203. En misschien ga ik hem zo wel draaien voor je.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: De prijs van

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Nou, dan hoor je gelijk door al die droogteberichten dat die regen die er wel een beetje aan zit te komen, dat die echt heel hard nodig is. Meer daarover straks in het uitgebreide weeroverzicht van Weerplaza. Floris gaat zich dadelijk melden. Dadelijk ga ik ook nog even met je doornemen wat het belangrijkste nieuws in Brabant is. En ik heb ook nog wel wat verkeersinformatie. De A27, die springt er echt wel heel duidelijk uit vanwege dat ongeluk wat is gebeurd. Dus de afrit Zomer en knooppunt Leenderheide, daar is het misgegaan met een vrachtwagen die op zijn kant is terechtgekomen. Die moet geborgen worden, daarom is het dicht en moet je er langs zien te rijden en dat betekent omrijden. Dat wordt of dat je er langs wordt geleid. Kom je vanzelf achter als je er bent. Neem in ieder geval wel wat extra tijd in acht van tevoren. Het gaat je iets langer duren. Het gaat iets langer duren allemaal. Verder de A58, daar is file gemeld richting Tilburg tussen Galder en knooppunt Sint Annabos. De vertraging is daar 1 minuut of 10.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
13: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
14: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
17: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
18: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
17: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
18: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
18: Weekend. Christian Westerveld.
19: Het

0: Trey Parker Jr. You can't change that op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: 10 minuten over 11 intussen. En ja, iets minder zonnig dan dat we gewend zijn op de meeste plekken. Hoewel het zonnetje er af en toe ook wel doorheen piept en er ook wel wat buien zijn. Hoe het verder vandaag gaat, dat hoor je straks van Floris van Weerplaza. Hij gaat het ons allemaal vertellen. In het nieuws intussen, een man van 52 uit Werkendam is vorig weekend door geweld om het leven gekomen. Zo meldde de politie vanochtend. Een man van 41 is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De verdachte is vrijdag al voorgeleid aan de rechtercommissaris en die heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten. Zo heeft de politie vanochtend bekendgemaakt. Nou ja, je hoorde het al een paar keer voorbij komen dat het op de A67 bal was, omdat er een ongeluk met een vrachtwagen was gebeurd. En dat kun je zien. Het gevolg daarvan op de website en op de app van Omroep Brabant. Want dan zie je hem liggen, die vrachtwagen. Hij is over de vangrail geschoten, gekanteld en op de wal langs de snelweg terechtgekomen. Ja, dat moet allemaal opgeruimd worden. En daarom duurt het ook allemaal eventjes. Verder in het nieuws, een automobilist die moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie van Tilburg. Hij reed met een snelheid van meer dan 150 km per uur door de bebouwde kom. Kun je nagaan wat dan het gevolg had kunnen zijn als er toevallig even iemand daar aan de wandel was geweest die niet weg had kunnen komen. Het gebeurde in Goorle in een woonwijk, 150 km per uur door de bebouwde kom. Ga er maar aan staan. De man was niet dronken. Ja, of dat een positief punt is in dit geval, ja of nee, dat laten we maar even in het midden. Hoe dan ook, het eindigde allemaal dit avontuur op het gras bij het Van Hogendorpplein. En het had natuurlijk veel en veel slechter af kunnen lopen. En actrice Vianne van den Bossche is vanaf komend voorjaar op West End te zien in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Dat heeft Disney bekendgemaakt. De 28-jarige actrice uit Ooijen was in het voorjaar ook al een paar weken te zien tijdens de eerste proefperiode. Maar dat wil niet per se zeggen dat ze dan ook daadwerkelijk in de hoofdproductie terechtkomt. Soms worden acteurs op het laatste moment nog gewisseld. Maar dat gebeurt in dit geval niet. En dat is mooi. Vianne is de eerste die op West End als Nederlandse deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical. Van harte proficiat. Dat is wel heel geweldig dat je dat hebt gepresteerd. Ja, veel meer nieuws zie je intussen op de website en de app. En zo dadelijk dus gaan we de schijf van 5 doen. Thema dus moeders. De bouwstaal op Omroep.

0: vind ik lekkere muziek.
1: Dus Bausa, Magnetic op een Roep Brabant.
0: Gaan we verder over het weer om 11:15. En daarover ga ik praten met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
2: Goedemorgen, Christian.
0: En er is toch echt wat veranderd nu?
2: Jazeker. Afgelopen middag, gistermiddag, hadden we temperaturen van 37 graden. Een ongekend hoge temperatuur in Brabant. Maar inmiddels is het flink afgekoeld. De wind is gedraaid naar het noorden tot noordwesten. Er trekken wat wolkenvelden over. Af en toe is er wat ruimte voor de zon. En met name in het noorden van de regio komen ook enkele buien voor die gepaard kunnen gaan met flink wat regenwater in korte tijd en onweer.
0: Ja.
2: En dat is een tijdje geleden.
0: Dat is zeker, maar het is ook nodig gewoon, hè?
2: Ja, het is zeer nodig. Momenteel hebben we een neerslagtekort in Brabant van meer dan 300 mm. De komende periode verwacht ik wel dat we wat vaker regen kunnen gaan verwachten, met name op dinsdag en woensdag. Maar het is nog wel een druppel op de gloeiende plaat. Er moet echt flink wat regenwater vallen, wil het droogteprobleem opgelost zijn.
0: Ja, nou ja, goed, dat is een probleem op zich. Maar goed, dus de goede kant daarvan is dat we eigenlijk best wel aangenaam zomerweer dan krijgen, toch, de komende tijd?
2: Ja, zeker. Heel aangenaam zomerweer. Vandaag overigens nog wel broeierig warm, met vanmiddag tropische temperaturen van 28 graden in het westen en lokaal nog 31 of 32 graden in de regio rondom Eindhoven. Dus behoorlijk plakkerig, ook door een hoge luchtvochtigheid. We moeten wel rekening houden met een enkele bui, maar in de middag zal het vaker droog zijn met geregeld ruimte voor de zon. De wind is vandaag matig uit het noorden. Nou, morgen zet de verkoeling wel door, dan wordt het 25 of 26 graden. Het is een droge dag in Brabant met flink wat ruimte voor de zon en enkele wolkenvelden die overtrekken. Die verkoeling zet volgende week door, maandag en dinsdag 22 of 23 graden. Maar we moeten dan wel rekening houden met een beetje regen, met name dus op dinsdag en woensdag.
3: De schijf van 5.
0: We gaan maar gauw beginnen om 11:17. De schijf van 5. 5 platen volgens 1 thema. En dat is in dit geval ons moeder, en dat zeg ik maar even erbij, ons moeder. Want die is jarig vandaag, dat is de aanleiding. Heel veel felicitaties krijgt ze ook al, dat is heel leuk. Die zal ik doorgeleiden. We gaan beginnen met een stukje van een liedje wat heel vaak aangevraagd wordt. Maar ik moet je heel, mag ik dat heel eerlijk zeggen? Nou ja, goed, we zijn onder elkaar, denk ik dan. Ik doe maar een heel klein stukje, meer kan ik niet aan, want dan krijg ik iets te veel pukkels in mijn nek. Sorry voor iedereen die ik daarmee voor het hoofd stoot, hoor. En Heintje Simon zelf natuurlijk ook, hè, maar stukje dan.

0: De schijf van 5.
1: Nogmaals, sorry als je daar zelf wel goede tranen van in je ogen krijgt. Maar ja, ik vind dit wel even genoeg. Wat wel heel bijzonder was, is dat die man, ja, misschien nog steeds wel, heel vaak nog op de Duitse televisie komt. Of in ieder geval kwam toen ik veel Duitse tv keek, zo ook alweer eventjes geleden. Toen was hij dus een grote ster die je heel geregeld zag. Terwijl hij in Nederland vrij goed over straat kon. Want zoveel mensen herkenden hem niet. We houden het wel op een liedje over moeder. Ook nog in de eigen taal. Maar in dit geval van nog iets dichterbij. Van onze Jan zelf. Heel vaak aangevraagd, natuurlijk.
2: Beste vriend.

Wat een complexe die man van zich afgezongen heeft. Phil Collins met Genesis en Mama. Daar moeten we wel even een positiever moederliedje tegenover zetten, denk ik dan. Was ook een favorietje van mijn moeder trouwens, zegt Colinda. Zullen we deze dan maar gewoon doen? Onze Cor, Corrie Konings en je moedertje.

onze eigen Corrie en je moedertje. Ja, normaal gesproken gebeurt er niet zoveel in de zomerperiode in het verkeer, maar dat is nu toch wel een klein beetje anders. Dat heeft dus onder meer te maken met wat er op de A67 liever gezegd is gebeurd. Ik zet het nog even voor je op een rijtje. Daar hebben we nog steeds last ervan dat er een vrachtwagen door de vangrail gegaan is en omgeklapt is. En dat duurt nog wel even voordat het allemaal is opgeruimd. Tussen Gelderop en Knooppunt Leendeheide is dat het geval. Verder zie ik nog op de A2 het een en ander aan narigheid staan. Richting Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Budel, dus net op de provinciegrens. Zo'n 10 minuten vertraging. En wat verderop tussen Budel en Leendeheide heeft ook ongetwijfeld te maken wat er met de A67 aan de hand is. Ook daar een dikke file, 8 kilometer. Daar heb je een kwartiertje extra nodig om te komen waar je wil komen. En dan noem ik de A58 er ook nog even bij. Want tussen Breda en Bergen-op-Zoom, richting Bergen-op-Zoom, is er op 2 plaatsen wegwerkzaamheden. Tussen Prinsenviel en Breda-West en tussen Etteleur-West en Roosendaal-Oost gebeurt dat. En dat duurt tot morgenochtend. Ja, en er waren heel veel creatievelingen die zeiden van ja, in dat hele bekende liedje, daar komt mama ook in voor. Al is het niet in de titel. Nou, zullen we hem dan maar gewoon doen. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: I Just Might, Bruno Mars. Het is 8:08 en dit programma Weekend is bijna aan het einde gekomen voor deze zaterdag. Maar er is altijd leven.
1: Zo, naar het leven.
0: Ik wou zeggen naar de dood.
1: Leven naar de dood.
0: Nee, dat is niet zo.
1: Nou, welkom, John.
0: Ja, dankjewel. Ja. Nou, John, leven naar de dood.
1: Ja. Jij
0: gaat het hier namaals dichterbij brengen. Nee, jij gaat dadelijk lekker de tijdmachine met ons in.
1: Jazeker, ik ga eigenlijk terugreizen naar de doden. Ja, als je dan toch daar

0: Daar
1: kom je wel een aantal
0: van tegen. Ik heb heel wat erfenissen die in mijn lijstje staan, hoor.
1: Zo, nou, ja. Vertel eens, wat gaan we doen?
0: Nou, ik heb de 12 inch meegenomen.
1: Oh, ja,
0: deze
1: ja.
0: keer kan jij niet kijken, want het is een Only for DJ's. Het is een hele speciale versie
1: ja.
0: van een nummer dat 40 jaar geleden precies vandaag op nummer 1 stond.
2: 40 jaar geleden, ja, 1986.
0: En dan kan je misschien daar nog niet zo heel erg veel mee. Want dat kan in principe ieder liedje natuurlijk zijn. Maar de tekst van dit liedje werd denk ik gezongen door heel veel mensen, Brabanders, die een paar weken geleden iets aan het doen waren. Dat werd toen gezongen. Of gingen doen. Ja,
1: ja,
0: een paar weken geleden. Misschien zijn dat het nog niet
1: vandaag. Een paar weken geleden. Ja,
0: het kan in principe altijd. Maar er waren er wel heel veel grote groepen die dat een paar weken geleden zouden kunnen zingen.
1: Ja, ik kan meestal zeggen, John, dat ik wel een idee heb wat er gaat komen.
0: Niet,
1: nee, totaal niet. Nee. Je ziet de leegheid in mijn ogen.
0: Ja, ik zie het. Ja. Maar je begon ook heel anders dan ik had verwacht met
1: dat is waar.
0: Leven.
1: Nou, ja. Dat is ook al zo. Nou ja, dan gaan we nu ook nog twee mensen horen waarvan er één inderdaad ook niet meer onder de levende is.
0: Maar met respect.
1: Ja, met heel veel respect. Ja. Hele respectabele mensen waren het. Wel een Kim, daarmee rij ik eruit. Maak er een mooie zaterdag van, wat mij betreft. Tot morgen en veel plezier met John.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey Raymond!
7: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar
9: uit.
8: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
12: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit
15: in Mil, Reuzel en Riethoven.
16: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld.
2: In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Het is zaterdagmiddag. Het is druk op de weg. Ik ga even een aantal files met je doornemen. Onder andere drukte op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpen, Oler en Marese. Daar 9 kilometer file levert je 10 minuten extra reistijd op. Diezelfde A2, Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Daar staat een kapotte auto, daardoor doe je er ook daar 10 minuutjes langer over. Ook 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. En dan nog één keer die A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Ook daar nog 9 kilometer file. En dan tot slot noem ik nog even een korte file op de A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. Daar 4 kilometer file. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Daardoor is de weg daar dicht. Word je omgeleid. En dan is er nog een treinmededeling. Tussen Tilburg en Boksel rijden er momenteel geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Vervelend allemaal, maar sterkte als je vertraging hebt. We gaan zo meteen terug naar de jaren 70, 80 en 90... met onder andere Mariah Carey, maar ook Rick James hoor je zo meteen.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
22: eSIM. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
23: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
27: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
28: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
27: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
29: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
30: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
31: Op 1
1: september is het feest.
3: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem vanaf maandagochtend 8:15
7: via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant.
10: Met nu
11: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Wat een grote hoeveelheid hits had deze dame. Of heeft deze dame nog steeds natuurlijk. Alhoewel, die nummer 1 hits, die scoort ze niet meer. Haar naam Mariah Carey.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, en Fantasy was alweer het 9e nummer dat op 1 kwam in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ook in andere landen was het een hele, hele dikke hit. En dat was bovendien een hele bijzondere plaat die op 1 kwam. Want die kwam namelijk rechtstreeks binnen in die lijst. En de eerste die dat ooit deed was Michael Jackson. Dat was met You're Not Alone. En Fantasy van Mariah Carey, die was de tweede in de geschiedenis van die hitlijst, de Billboard, die gewoon binnenkwam op plek 1. Dus daar moest je in die tijd echt heel veel singeltjes voor verkopen. Goedemiddag. Het is 17 minuten over 12. Het is zaterdagmiddag. Het is een beetje bewolkt, althans in de regio waar ik me op dit moment bevind in Eindhoven. Dat is misschien bij jou ook het geval. Misschien schijnt het zonnetje wel. Desalniettemin, tot 4 uur gaat de zon zeker schijnen in de vorm van muziek, zoals we dat altijd zo mooi zeggen. Want ik neem je mee terug naar de jaren 70, 80 en 90. Ken je Andy McCluskey? Die naam zeg je waarschijnlijk niet meteen iets, tenzij je hele grote liefhebber bent van muziek en in het bijzonder van Orchestral Maneuvers in the Dark, of al OMD. Die is daar de zanger van en hij zegt dat hun geluid eigenlijk werd gecreëerd door de spanning tussen de machines en de mens. Nou, die spanning die leverde de band hele dikke hits op. Ik noem eventjes Locomotion, Enola Gay, Made of New Orleans en ook So In Love. En met die laatste brak de band door in Amerika.
1: We gaan deze middag terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.

0: je oud of ga je voor fout?
1: Keuze leg ik zoals altijd geheel in jouw handen. Een appje naar 06-573-28203 is voldoende om je stem uit te brengen. Doe je dat voor oud, dan doe je dat voor Rob de Nijs, dag zuster Ursula. Of doe je dat voor fout, Slave to the Music van 24/7. Appen maar, oud of fout, straks een van de twee liedjes en jij bepaalt mede welke straks te horen is op Omroep Brabant Radio. Deze zaterdagmiddag, dit is de Tijdmachine. Leuk dat je erbij bent. Appen maar, zou ik zeggen.

markeerde altijd mooi de overgang tussen de disco, de post-discotijd. Het breekpunt lag altijd in 1980 volgens de muziekkenners. Daarvoor was het disco en daarna werd het dan post-disco genoemd. De sound die werd dan ook steeds moderner. Misschien soms al wel hier en daar een drumcomputer, terwijl er vroeger gewoon met de hand werd gedrumd. Je hoorde Quick and the Rhythm of the Jungle in de tijdmachine. De jungle, die asfalt jungle wordt genoemd, ook wel in Nederland, levert wat vertraging op. De A2 met name, daar is het druk op een aantal plekken. Onder andere Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar 16 kilometer file. Heeft te maken met een kapotte auto, daar doe je er ruim 20 minuten langer over. Een kwartiertje extra doe je over je reis tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel. 11 kilometer file daar. 10 minuten langer over de A2 Utrecht richting Eindhoven, tussen knooppunt Empel en afrit Sint-Michielsgestel. En dan ook nog 13 minuutjes op de A15 Gorinchem richting Nijmegen, tussen afrit Leerdam en Tiel. Breda richting Tilburg op de A58. Daar is een korte file tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Tilburg en Boksel. Daar worden bussen ingezet. Dat allemaal op een toch wel een andere zaterdagmiddag qua weer dan we afgelopen dagen gewend zijn. Sowieso is de temperatuur ietsje lager. Het is ook bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. Vanmiddag komen er ook nog zonnige perioden voor. En het is nog altijd wel behoorlijk warm met 27 tot 30 graden. Vanavond is het nog lang aangenaam. Temperaturen boven de 20 graden. Present en met veel plezier zometeen te horen Paul Hardcastle. Maar eerst naar Bon Jovi, dit is Keep the Faith.

0: Deze was misschien net even iets minder bekend als die andere van Paul Hardcastle. Die was met de titel 19 en die ging over de Vietnamoorlog. Misschien net even wat populair. Er werd ook een nummer 1 hit. Maar deze Paul Hardcastle deed hij niet alleen. Samen met de voice, met de stemmen, de vocalen van Carol Kenyon. Don't waste my time.
1: Out.
0: Ga je voor deze. Rob de Nijs, dan ga je voor out. Fout. Of zeg je lekker fout met 24/7.
1: Je oud of ga je voor fout?
0: Je stem kan je uitbrengen op 06-573-28203. Geef je nog een kleine 3 minuutjes. Ga je voor oud? Dag zuster Ursula van Rob de Nijs. Of kies je voor 24/7 en dan ga je voor Slave to the Music. En ik kan je zeggen, het is heel spannend. Zometeen de uitslag naar de Cardigans.

0: Cardigans en Love Fool. Het is 12:15 geworden.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, dat betekent de uitslag van oude fout. De keuze vandaag tussen twee liedjes weer. De oude was Rob de Nijs, dagzuster Ursula. En de foute vandaag te kiezen, Slave to the Music van 24/7. Ik zei net, het was heel lang heel spannend. Het was echt eentje erbij voor oud, eentje erbij voor fout, eentje erbij voor oud en weer eentje erbij voor fout. Maar uiteindelijk is er één die gewonnen heeft met een paar stemmen extra. En dat is deze.
1: Oud.

zou een mooie lijfspreuk kunnen zijn, hè? Take good care of yourself. The Three Degrees. In de tijdmachine op Omroep Brabant. Beetje oude disco. Straks na drieën natuurlijk ook weer John's Disco Party. Zover is het nog lang niet, want we zijn pas net begonnen. Alhoewel, het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Straks in het tweede uur gaan we natuurlijk weer een tijdreis maken naar een top 40 van toen. Hoe die eruit zag, gaan we een aantal liedjes uitdraaien. En ik zei het straks al bij Christian, ik heb natuurlijk een 12-inch meegenomen. Vandaag van een nummer over top 40 gesproken. Dat precies vandaag 40 jaar geleden op de nummer 1 positie stond in die lijst. En het heeft iets te maken met vakantie. Nou,

Dat geef ik je vast mee. Straks een hele bijzondere uitgave van dat liedje. Ofwel een DJ promo only. Eigenlijk nooit te koop geweest. Tot de nieuws. Deze Romantics. What I Like About You.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt... onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist... met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: De

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het gaat langzaamaan beter op de weg. De A2 meldt nog 1 vertraging, althans niet de A2 meldt dat, maar de ANWB. Maar op die A2, want er stonden er eerder al een aantal. Deze vind je nog op richting Maastricht, richting Eindhoven, tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Daar 10 kilometer heeft nog te maken met een kapotte auto. Dan, dat was het voor wat betreft... dan komt die as toch nog weer terug. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Embel. 5 minuutjes. Wat wel even van belang is, is voor treinreizigers. Want tussen Tilburg en Boksel rijden geen treinen. Daar zijn intussen bussen in gezet. Heeft te maken met een eerdere aanrijding. We gaan reizen, niet met de trein, niet met de auto, maar met de tijdmachine. Zometeen terug naar de jaren 70, 80 en 90. Dit hoor je onder andere zometeen. De Dreadlock Holiday. 10cc komt eraan.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey Raymond! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
14: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
15: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
14: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
15: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
16: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
17: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
18: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
17: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
19: Stem vanaf maandagochtend 8:15
18: via omroepbrabant.nl/top1976.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: de tijdmachine. John van Groenhoven.
22: Dat is gewoon lekker.

0: jaren 70. Groot, deze band, 10cc. Je hoort de Dreadlock Holiday.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Uiteindelijk begin jaren 80 nog geprobeerd om de hits die ze hadden in de jaren 70 voor te zetten. Er was ook wat oneenigheid binnen de band. Met name Godly en Queen die hielden zich bezig met projecten die wat andere betekenis hadden dan muziek maken. Maar wel nog altijd muzikaal, want ze waren iets bezig met hun gitaarding. Een soort effectenunit, die hebben ze op de markt gebracht. En uiteindelijk ging 10cc gewoon door. 1983 viel de band uit elkaar. Er was nog even sprake van dat ze weer bij elkaar zouden komen. Maar uiteindelijk was het nog één keer dat ze wel succes hadden achter de schermen met Herbie Hancock's Rocket. Dat was een video waarmee ze een van de 5 MTV Video Music Awards wonnen. Goedemiddag, 12 minuutjes overheen. Je luistert naar de tijdmachine op Omroep Brabant. Straks de plaat die 40 jaar geleden op plek 1 in de top 40 terechtkwam. Het is een Nederlandse productie. En het heeft iets te maken met vakantie. Nou, dan heb je waarschijnlijk al een klein beetje het gevoel over welk liedje ik het heb. Sister Sledge hoor je zo meteen met Frankie. Maar eerst deze, over Nederlandstalig gesproken. Het gaat over liefdesliedjes, maar toch ook weer niet. De Jazzpolitie, nu op Omroep Brabant in de tijdmachine. Dit zijn de liefdesliedjes.

0: is een heel ander liedje eigenlijk dat je gewend bent van Sister Sledge. Heeft te maken met de productie. Maar bij veel van Sister Sledge werd geproduceerd door Nile Rodgers van Chic. Was dat in de periode niet het geval. En dat klonk dan meteen heel anders. Dat hoor je. Frankie werd ook niet zo'n hele grote hit. Maar Frankie werd toch bedankt, want het leverde in ieder geval toch weer geld op.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, dat gaan we doen met een liedje dat waarschijnlijk ook wel jouw zomerse periode kenmerkt. Ik zei het straks bij Christian, het is een nummer dat 40 jaar geleden op de nummer 1 kwam. Vandaag precies, dat kan dan natuurlijk van alles zijn qua liedje. En het is ook een nummer dat afgelopen weken misschien veelvuldig werd gezongen door mensen die waarvan het op toepassing was, met name een paar weken geleden. We are going on a summer holiday. Ja, want de holiday rap, die stond op nummer 1 40 jaar geleden precies. En daar zit best een mooi verhaal achter. Want het nummer werd thuis in de slaapkamer van Ben Liebrand opgenomen. Met de vocalen van MC Micro G en DJ Swen. En het was namelijk zo dat er al een remix rondging van een nummer dat gemixt werd met de beat en de vocalen van Madonna's Holiday. En de rap van deze heren. Maar die mocht niet worden uitgebracht. Dat had alles te maken met de rechten die daarop zaten. En wat Ben is gaan doen, hij heeft dat zelf op een gegeven moment opnieuw gaan opnemen. Met de beatbox van MC Michael G erbij. Toen de mixen bij de platenmaatschappij werden afgeleverd, namelijk om geperst te worden, toen ging hij en zijn vrouw op vakantie naar de Verenigde Staten, Ben. En een paar weken later op de terugvlucht wilde hij gaan zitten en keek hij in de rij voor zich. En waar de man de nieuwspagina van de krant las, met daarop de top 40 lijst. En daarop zag hij dat Holiday Rap op nummer 1 stond. Nou, hoe mooi is dat? Ik heb echter toch net even een iets andere versie. Dat ben je van me gewend. Ik heb namelijk eigenlijk is die illegaal, want je mocht niet verkocht worden. Ik heb wel de vocalen van Madonna. En ik heb wel de beat van Madonna, de originele, in de 12-inch versie. Dus je gaat hem nu horen, want hij komt
1: uit John's platenkast.

de verboden versie van de Holiday Rap met de vocalen van Madonna. Waardoor die niet mocht. Maar ik heb hem lekker toch gedraaid. Een uniek exemplaar, ben er ook heel zuinig op. Vanaf de draaitafel. Dit is de tijdmachine. Het is 2:02. Op de weg gaat het stukken beter dan een uurtje geleden. A2 is nog file te melden tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. Dat is in de richting Maastricht, richting Eindhoven. Vanwege een kapotte auto daar nog altijd 5 minuutjes vertraging. En ondertussen ook 5 minuten op de N279 van Roermond richting Den Bosch tussen Boerdonk en Keldonk. Het is 5 minuutjes maar. Probleem op de spoor door een aanrijding. Geen treinen tussen Tilburg en Boksel. Daar worden bussen ingezet. Het kan zijn dat je tuin eventjes wordt gesproeid. Of je balkon of misschien je auto nat wordt. Want het regent op sommige plaatsen in Brabant. Het is bewolkt. En lokaal kan er dus een bui vallen. Ook komen er weer zonnige perioden voor. Het wordt nog wel behoorlijk warm vandaag. Tussen de 27 en de 30 graden gaan we aantikken. Vanavond dan klaart het op. Temperaturen die nog lang boven de 20 graden liggen. En dan de komende dagen is het minder warm. Maar wel nog steeds zomers weer met 22 tot 26 graden op die thermometer. John van Bronhoven. Straks gaan we afreizen naar een jaar om de top 40 van toen met je door te nemen. Maar eerst even terug naar de 90's voor deze van Sash Ancona.

0: producers. Onder andere Duitsers, maar ook een Nederlander die bij betrokken is. Dat is een goede vriend van me. Ruud Zegwaard, zijn naam. Scoorde met Sash grote hits in de 90s. Aan Comfort, dat deden ze daarna nog een paar keer. Je hoort het allemaal in de tijdmachine. Over hits gesproken, we gaan tijdreizen.
1: Top 40 flashback.
0: We gaan naar de zaterdag of de vrijdag in augustus in 1991. Beter gezegd, we gaan naar 15 augustus voor de hitlijsten van toen. Hoe zag die eruit? Welke 40 singeltjes kon je toen kopen in de platenwinkel? Nou, toen spraken we nog over singeltjes, want van de CD-single had nog nooit iemand gehoord. Op plek 34 kwam voor het eerst binnen de Old Callan van BZN. Kom van het dak af. Peter Koelewijn die kwam twee plekjes hoger nu binnen op 32. Straks op 14 vinden we Hands Up van Auto One. Die gaan we zo draaien. Er was ook nog een nieuwe van Bill Wyman. Je suis un rockstar. En er was een hoogste nieuwe binnenkomer voor een dame met de naam Sheena Easton. En dat had alles te maken met de James Bond film. En zij zong daar de titelsong voor. Dat was een prachtig liedje. Die ging zo. One, For Your Eyes Only. Binnen op plek 26.

0: Ja, Disco Club, joh, zit er in Autobahn. Hands up. Het was op 15 augustus 1981, plek 14 in de top 40.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, ga je even meenemen naar de top 10. Maar ik begin even bij plekje 9. Going Back to My Roots was daar te vinden in 1981 van Odyssey. Maywood een plekje hoger met Rio. En op 7, A Woman Needs Love van Ray Parker Jr. en Radio. Wording, Rapping Hood van de Tom Tom Club vonden we destijds op plek 6. En de top 5 die werd onder andere ingenomen op de 5e plek door No Me Hables van Juan Pardo. Op 4, More Stars van Star on Stars on 45. En de top 3 die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback, nummer 3.
0: Lobo.
1: Nummer

0: Nummer 1.
1: Michael Jackson. When you find that you're always
0: waiting. 40 flashback.
1: Hij stond op nummer 1 met One Day in Your Life. Prachtig liedje trouwens. Ja, ik zei het, de top 10 die zag er als volgt uit. Die heb je zo meteen op je zo kunnen horen. 9 liedjes. De 10e die heb je niet van me meegekregen. En die was voor Hold On Tight van Electric Light Orchestra.

Hot Chocolate Juice, Sexy Thing in de tijdmachine op Omroep Brabant. En daarvoor nog de nummer 10 van de top 40 van toen. Hold On Tight, Electric Light Orchestra, 1981, de hitlijst. Iedere zaterdag neem ik je mee terug naar een moment van toen, waarop de platenwinkels de 40 singeltjes weer in een nieuwe volgorde zetten. En een gedeelte van die volgorde die krijg je dan ook te horen. Wat je straks hoort in de tijdmachine is een nieuw geluid. Vorige week werd het in één keer geraden. Ja, we hebben soms geluiden die maanden meegaan. Soms is het meteen in de eerste week spot on. En daar wordt er meteen goed geraden. Vandaag dus een nieuw geluid. En straks kun je je daarvoor kwalificeren. Leuke prijspakket ligt voor je klaar. Ook heel veel fijne muziek straks. Ook een mooie live track van een bekende band die alles te maken heeft met de tijdmachine, kan ik wel zeggen. Zeker. Maar eerst nog tot het nieuws van 2 uur ATB.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
11: DK Electric. Een elektrische auto. Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. De lijst wordt steeds korter op wat betreft de verkeersinformatie. Twee probleempjes nog. Utrecht richting Den Bosch op de A2 tussen Waardenburg en Knooppunt Empel. 5 minuten en 10 minuten doe je over de N280 Roermond richting Weert. Dus Baksem en de aansluiting met de A2 daar waarschijnlijk onrijders. Alleen op het spoor, daar gaat het nog mis. Daar is het eerder misgegaan vanochtend met door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Tilburg en Boksel. En daar worden bussen ingezet. Ook gezellig, met z'n allen gewoon in de bus. Een beetje het vakantiegevoel. Zometeen te horen in de tijdmachine. Een nieuw geluid met het geluid van toen. En ook dit komt eraan. Een hit van London Beat, zometeen te horen.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
23: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
24: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
26: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
27: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
26: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
27: Stem vanaf maandagochtend 20:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: de tijdmachine. John van Groenhoven.
28: Nee, zeg, doen we nog.

0: Nou is niks logisch in de muziek. Vaak zijn ook bandnamen helemaal niet precies letterlijk te nemen. In dit geval wel. De band komt uit Londen. Ja, hoe noem je jezelf dan? London Beat, lijkt me duidelijk.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: En met I've Been Thinking About You scoorden ze een grote hit. Was ook meteen hun enige allergrootste hit. Band heeft in 1995 nog een poging gedaan trouwens om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival om uit te komen voor Engeland. Kwamen in de voorselectie niet verder. Nee, uiteindelijk zijn ze nooit afgereisd. Dus geen Eurovisie avontuur voor London Beat. Gelukkig hebben we de tijdmachine en kunnen we af en toe terug in die tijd naar het moment dat London Beat een grote hit scoorde met I've Been Thinking About You. Een band die hit na hit na hit na hit scoort in decennia achter elkaar. Dat zijn de Rolling Stones. Ik vond het nog altijd een bijzonder grote eer om een tijdje geleden aan te mogen kondigen dat ze gewoon een nieuwe single hadden en ook een nieuw album. Maar in de tijdmachine gaan we terug naar de jaren 80 in dit geval voor de Rolling Stones. Met deze prachtige plaat. Dit is Waiting on a Friend.

0: Ja, je kan er eigenlijk al niet meer omheen, want we zijn al een flinke promotie aan het maken voor de top 1976. De top 1976 met 1976 liedjes uit de afgelopen decennia die jij mag gaan samenstellen. Maandagochtend dan gaat de stembus open. Dus alles wat je voorbij hoeft komen in de tijdmachine waarvan je denkt, hey, dat is een lekker liedje, die mag je natuurlijk opschrijven. Dan kun je hem op je stemlijstje zetten.
1: Dit is de tijdmachine.
0: Live on stage. En misschien heb je wel iets met Huey Lewis in de nieuws. Want daarover heb ik het als we zo meteen live on stage gaan. Nou, Huey Lewis in de nieuws, niet alleen bekend vanwege de muziek. Ze hebben een link met de tijdmachine natuurlijk vanwege het intro liedje wat ik altijd draai aan het eerste uur. Dat is het instrumentale stukje wat ze in Back to the Future, ook alweer zo'n tijdreisfilm, zeker een prachtige film hebben gespeeld. Huey Lewis in de nieuws zijn vooral zelf bekend ook om leuke filmpjes in de vorm van videoclips. En dat was in hun tijd precies wat MTV zocht. Ze lieten Lewis vaak de hoofdrol spelen als een doodnormale kerel, omringd door gekken, gespeeld door zijn bandleden. If This Is It, dat is er zo een. Het speelt zich af op het strand van Santa Cruz in Californië. En het laat Lewis zien die ronddwaalt, terwijl hij allerlei vreemde dingen om hem heen ziet gebeuren. Zo is er een kerel die tennist in het water. En twee mooie vrouwen die steeds weer opduiken. En er zit dan een scène in, dat is een shot van een van de vrouwen die aan het zonnebaden is voor Lewis' vijf bandleden, van wie de hoofden uit het zand steken en die in koor zingen. Nou, waarschijnlijk als je de clip ooit één keer hebt gezien, dan weet je precies wat ik bedoel. MTV die vond het prachtig, die haalde zelfs dat shot in hun promotiecampagne naar voren toe, om regelmatig te laten zien en om reclame te maken voor hun zender. Ze zijn nu live on stage, Huey Lewis and the News. If This Is It.
2: De tijdmachine live on stage.

0: What we gonna do right here is go back. Back into time.
1: Tot 4 uur neemt John van Groenhoven je mee in de tijdmachine.
2: Omroep Brabant. John, wat een...

Het live stage podium is weer gesloten. Hij gaat volgende week weer open. Dit waren de Jacksons en Blame It on the Boogie en de tijdmachine. Even kijken, een blik op de lijst met vertragingen. Die is vrij kort. Daar kan ik vrij kort over zijn. 1 file A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek. Daar 3 kilometer file. En nog altijd geen treinen tussen Tilburg en Boksel. Daar word je met bussen vervoerd. Buitjes trekken over. Met name het oosten van Brabant wordt momenteel een beetje besproeid. Welkome afwisseling voor velen. Zeker voor de natuur. Het is veel plaatsen bewolkt. Ook kan de zon af en toe doorbreken. Wordt nog behoorlijk warm vanmiddag met 27 tot 30 graden op de thermometer. John van Bronhoven. Zometeen gaan we een spelletje spelen. Speel ik graag met jou. Mag je straks voor kwalificeren voor het geluid van toen. We hebben weer een nieuw geluid. The air attack warning sounds like this is the sound.

Ga de 12 inch weer een keer meenemen van deze plaat. Two Tribes. Frankie Goes to Hollywood in de tijdmachine. Zeg, zou je het leuk vinden om een spelletje te spelen en om een prijs te winnen? Bijvoorbeeld het bordspel Remember the Music. Leuk spelletje met in de serie Movies and Series. Die ligt voor jou klaar als je je weet te kwalificeren. En dan mag je ook een poging wagen om met nieuwe geluiden te gaan raden. En win je misschien nog wel een Bluetooth speaker erbij. Zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Oké, die kwalificatie. Vandaag ben ik op zoek naar de naam van deze band. Ja, come on, de naam van deze band. Stuur een appje 06-573-28203. Welke Nederlandse band ben ik op zoek die wereldfaam hadden in de jaren 90? Is een tijd lang een van het grootste exportproducten geweest in de muziek. Stuur een appje 06-573-28203. En misschien speel jij zo mee met het geluid van toen. Dit is Peter Frampton, Show Me The Way.

0: deze middag terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
2: Op Omroep Brabant.

0: Destiny's Child. Bagaboo, bagaboo, bagaboo. Beyoncé. Ze wil haar eigen whisky gaan uitbrengen. Er moet alweer zoveel miljoen van opleveren. Ik denk, waar ga je aan beginnen? Hoeveel wil je nog meer gaan verdienen? Je hebt toch al alles wat je in de wereld toch zo'n beetje kan bezitten. Maar goed, wie ben ik om dat te vinden? Agnes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, zeg. Waar bel je vandaan?
1: Ik bel uit Wilbertsoord.
0: Uit Wilbertsoord?
1: Ja.
0: En is het daar intussen al wat natter geworden of is het daar nog bloedheet?
1: Nou, gelukkig is het nou eindelijk een beetje aan het regenen.
0: Oh, wat fijn, wat fijn. Zeg, we zijn, ja, volgens mij zijn we als Nederlanders nog nooit zo blij geweest met regen. Als nu.
1: Zeker weten.
0: Als vanavond maar droog is, want ik heb nog een etentje vanavond. Ik wil graag buiten zitten. Dus ik hoop voor iedereen dat vanavond de activiteiten niet in het regen vallen.
1: Nee.
0: Nee, hè? Zeg, Agnes, ik liet jou dit horen. Nou, wat is jouw antwoord daarop? Welke band zocht ik?
1: Too Unlimited natuurlijk.
0: Ja, Too Unlimited.
2: Het geluid van toen.
0: Was je een beetje fan van Too Unlimited, Agnes?
1: Nou ja, een beetje fan. En ja. Fan is een groot woord, maar ik vond het wel altijd hele goede muziek.
0: Ja, dat was het. Het was een bijzondere tijd ook, zeg maar. Begin jaren 90 hadden ze hit na hit na hit. En het is toch een stukje product uit Nederland waar we trots op mogen zijn.
1: Ja, zeker. Heel erg.
0: Absoluut. Nou, het levert jou in ieder geval al een leuk spelletje op. Remember the Music in de movies en series uitgaven. Maar, beste Agnes, ja. We hebben een nieuw geluid.
1: Oké. Okay.
0: En dan mag jij raden, als eerste. Ik ga het geluid nu aan je laten horen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, komt-ie aan.
2: Het geluid van toen.

0: Ja, dat is. Wat is dat?
1: Sorry. Ik denk misschien iets van een film of zo.
0: Iets van een film. Daar blijf je bij?
1: Ja, want het komt mij eigenlijk niet echt heel erg bekend voor.
0: Nee, goed. Nou, ik kan het helaas niet goed rekenen. We gaan het geluid meenemen naar volgende week. En dan komt er een hit bij. En uiteindelijk weten we het altijd. Is er altijd iemand die zegt, ja, ik weet het. Maar goed, de helft van de prijzenpakket heb je te pakken, Agnes. Dus dat komt naar Sint-Willemsoord. Sint-Willemsoord. Ik zeg het helemaal verkeerd. Ja. En we gaan nog even genieten van Tour Limited dan. Als een soort van troostprijs voor iedereen. Tribal Dance gaan we draaien. Ik wens jou nog een mooie middag, Agnes.
1: Ja, bedankt. Jullie ook allemaal.
0: Hè? Dankjewel, hè. En leuk dat je even in de uitzending kwam. Ik zou zeggen, even lekker wild doen met Tour Limited. Dankjewel. Dag, Agnes.
1: Ja, dankjewel.

Volgende week. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Agnes heeft in ieder geval een leuke prijs gewonnen. Het bordspelletje Remember the Music. Het Nederlands product Tour Limited. Dat was de kwalificatieopgave Tribal Dance. Over mooi Nederlands product gesproken, zal ik er nog eens eentje doen. Uit Nederland, beter gezegd uit de buurt. Valencia, dit is Gaia.

0: Ja, ik zei het eerder al, je stemlijstje, schrijf de liedjes op, hè, waarvan je denkt, oh ja, wat had ik ook alweer gehoord van Omroep Brabant. Bijvoorbeeld Valencia, Gaia, is ook zo'n prachtige in de lijst, de nieuwe lijst, vanwege het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant als radio. In 1976 gingen we voor het eerst de eter in. En dat gaan we vieren met een prachtige lijst. 1976 liedjes. Jouw allermooiste liedjes. Die mag je vanaf maandag in gaan leveren met jouw stemlijstje. We gaan op weg naar het laatste uurtje van de tijdmachine zometeen. Dat betekent dat ik John's Disco zometeen voor je ga openen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de achtste en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 2 minuutjes over 3. De verkeersinformatie A16 Breda richting Rotterdam. Momenteel een file van 5 minuutjes. Tussen Breda West en Zevenbergshoek. Dat is alles. Gaan wij lekker dansen zometeen. Het is er weer voor, zou ik willen zeggen. De deuren van John Zisco gaan zometeen open. En daarin gaan we weer terug naar de jaren 87 en 90... met de dansmuziek van toen.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
17: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: In Mil, Reuzel en Riethoven. Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
25: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
26: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
25: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
27: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
28: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
29: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
28: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
29: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: De SOS Band.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: And take your time. Nou, ik zeg, take je tijd. Neem je tijd. Nog tot 4 uur is dit de tijdmachine met natuurlijk iets na 3 altijd. De opening van mijn disco half uurtje. Soms rekken we hem nog eventjes wat langer. Daarin de muziek uit de disco's, de clubs uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals ook die SOS Band. SOS staat voor Sounds of Success. En dat hadden ze met het liedje Take Your Time. Je kent ze ook van Borrowed Love onder andere. En The Finest natuurlijk. En ook die Just Be Good To Me. Die later nog ook nog eens een keertje werd gesampled. Ik heb weer heel wat lekkers voor je klaarstaan. Straks nog mijn remix van Will Smith. Die laten we nog maar eens een keertje horen. En ook Odyssey komt eraan. Maar eerst beginnen met Robin S. Die hele dikke hit. Beter gezegd, de opvolger daarvan. Love for Love. We gaan hem officieel openen. Doe je mee?
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

En de disco stroomt lekker vol met fijn publiek. Het tijdmachine publiek. Je bent altijd van harte welkom. Toegang is gratis. Enige voorwaarde is goede zin, een goed humeur en de liefde voor de disco. De house, de disco uit de jaren 70, 80 en 90. Odyssey, gevormd door drie zusjes, Carmen, Lillian en Louise, die in 1968 de band vormden. Carmen die verliet de groep en het werd uiteindelijk Odyssey. En Odyssey, zo moet ik het zeggen. En ze traden op onder andere in New Yorkse clubs. En ze braken in 1977 door met soft disco, als het mooi. Soft disco, Native New Yorker en Easy Come, Easy Go. Het zijn ook liedjes uit hun hand. Ik zei het al, een remix. Neem ik er eentje mee uit mijn collectie. Een aantal weken geleden ben ik zelf de studio ingedoken om eens een keertje een remix te maken van Will Smith's Miami. Mijn vakantieliedje. En we zitten natuurlijk nog een beetje in de vakantietijd. Dus we pakken hem er gewoon nog een keer bij. De Groovebox mix van Miami South Beach. Will Smith.

Lonnie Gordon, ken je er nog? Ze had ook een hit met Happening All Over Again, maar deze Gonna Catch You Baby. En daarvoor mijn remix gemaakt, The Groovebox natuurlijk. Dat is mijn alter ego studionaam van Will Smith's Miami. Je luistert naar de tijdmachine, beter gezegd John's Disco Party. Iets na drie altijd, dan gaan de deuren open. En we zitten er nog middenin.

gaan zo meteen nog even lekker door. Over temperaturen gesproken. Buiten is het ook aangenaam. Er zijn zelfs gebieden waar het even regent. En ook dat is aangenaam. Daar zouden we normaal gesproken van balen. Maar volgens mij vinden heel veel mensen dat wel eventjes fijn. Het klaart wel op straks. Komen ook nog misschien wat zonnige perioden. Vanavond is het nog aangenaam. En over het algemeen droog. Al kan er lokaal een buitje vallen. Morgen dan is het iets minder warm. Maar wel nog altijd lekker met 22 tot 26 graden. En wordt het een droge zon. De dagen daarna iets meer kans op een bui hier en daar. Nou ja, zal wel net hier of daar zijn. Hè? John van Bronhoven. Heb je net mazzel? Nou, mazzel ook voor de mensen die houden van lekkere zomerrits. Als het gaat ook om disco en house. Wat dacht je van Energy 50?

gevuld met heel veel goede muziek, al zeg ik het zelf. Hey, als je ervan houdt, dan zit je spot on. Put a little love on me. Naar voren nog Energy 52 en Café Del Mar. Echt een klassieker uit de 90s. Doet het altijd heel erg goed. Zeker ook in mijn disco. Ja, maar ja. Wat goed is, komt ook altijd weer tot een einde. Dat betekent dat dit half uurtje er weer op zit. Een half uurtje wat zo'n drie kwartier duurde ongeveer. Maar ik heb nog veel lekkers hoor voor je tot 4 uur. Maar we moeten hem officieel dicht doen. De disco, de deuren gaan dicht. Om volgende week weer open te gaan. Eventjes afkoelen, dat doen we met Night People. En dat doen we met dit plaatje. Again, nu in de tijdmachine op Omroep Brabant.

Sommige artiesten hebben zo'n kenbaar geluid. Dat vind ik ook bij Santana. Het zit een beetje in deze richting. Ja, dan hoor je het. Maar dit is Steely Dan. En Reeling in the Years. In de tijdmachine, 13 minuutjes voor 4. Naderen we alweer het einde van deze aflevering. Daarvoor nog The Night People en Again. Om eventjes lekker af te koelen van John's Disco Party. Maar ik heb nog twee lekkere liedjes voor onder deze. Van deze dame, Tina Turner. Scoorde natuurlijk ook hit na hit na hit. En tussen spreken we van de muzikale erfenis. Waar deze ook in zit. I Don't Wanna Lose You.

Tina Turner, I Don't Want to Lose You in de tijdmachine. Dan zijn we langzaam toe aan het laatste liedje deze middag. Ik vond het weer bijzonder fijn dat je erbij was. Iedere zaterdag tussen 12 en 4 de tijdmachine met daarin de muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Nou, eens hoor je dat mij niet snel zeggen, maar volgende week dan ben ik er niet. Nee, dan hang ik op een van mijn andere hobby's. Op het circuit Zandvoort, daar vindt de Formule 1 plaats. Daar kan je me vinden. Hubert Mol is volgende week de tijdmachine. Die heeft de sleutels en die gaat er ook een feestje van maken. Dus ik zou zeggen, voor dit weekend, voor deze zaterdagmiddag, hartelijk dank. Maak er nog een mooie zaterdagavond van. Zometeen vakantie, Koen. Veel plezier daarmee. En ik zeg tot over twee weekjes. Arrivederci, ciao. De mazzel, dit is Gary's Gang. Dit is Showtime.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de drie Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel!
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
28: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
27: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
29: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
30: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
31: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
32: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Vakantie Koen. Koen Wijn.
33: Ah, g'day.

0: Vakantie Koen. Jouw muzikale reis door de zomer.
1: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
0: Op Omroep Brabant.
2: En welkom bij de allerlaatste Vakantie Koen. In ieder geval voor deze zomer. En welkom in Nieuw-Zeeland. Het land waar meer schapen wonen dan mensen. Rugby populairder is dan voetbal. En de kiwi niet alleen een vrucht is, maar ook de bijnaam van haar inwoners. En ook het land waar we niet super lang zullen blijven, omdat er simpelweg niet superveel popmuziek vandaan komt. Maar we gaan vandaag nog naar Australië. En we gaan stedentrips doen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dat is het laatste uur. Ook de allerlaatste uur natuurlijk dan van Vakantie Koen voor dit jaar. Maar boeien, dat komt allemaal wel goed. Want ik wilde nu Nieuw-Zeeland in ieder geval niet overslaan. En daarom begonnen we met de OMC's How Bizarre. Een liedje dat 30 jaar geleden vanuit Auckland de wereld veroverde. Sterker nog, het is het grootste exportproduct vanuit de muziekindustrie op het eiland Nieuw-Zeeland. Maar er was niet alleen maar een succes. Want Paulie Fiumena, ik moet het wel goed zeggen, Fiumena, was de leadzanger van de band. Zijn jeugd die werd gekenmerkt door bendes, criminaliteit, contact met de politie, ga zo maar door. En de muziek die trok hem uiteindelijk daaruit. En via een gek liedje, want dat vonden mensen uiteindelijk van dit liedje, werd hij beroemd. En uiteindelijk bleef het hier ook bij. En de OMC ging de boeken in als One Hit Wonder. En Paulie, ja, die overleed in 2010 aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Dus dat is eigenlijk gewoon ook wel een triest verhaal. Maar door. Ja, want zo gaat dat. Op een muzikale reis. En die beleef je dus samen met mij in 2 uur Vakantie Koen op deze zaterdagmiddag. En we blijven nog wel even in Nieuw-Zeeland. Alhoewel, ja, wel een beetje half-half. We gaan het niet hebben over Crowded House, maar over Split Ends. Zo heette namelijk het muziekproject van Neil en Tim Finn, voordat ze in Australië Crowded House vormen. Al kwam Neil pas later bij de band van zijn oudere broer. En dat was de toevoeging die de band nodig had uiteindelijk ook. Want vanaf dat moment kwamen de hits, zoals deze Message to My Girl. Die ga je zo horen. En dat was nog 100% Nieuw-Zeelands. En daar zijn de Kiwis ook maar wat trots op. Ergens is het dan ook jammer dat de broers later in Crowded House terecht zijn gekomen. Want tot nu toe is het altijd getouwtrek of de band Nederlands of Australisch is. Nou ja, goed, voor mijn reis maakt het dan uiteindelijk niet zo gek veel uit. Want ik kan gewoon lekker gaan met deze plaat, omdat het zowel Australisch is als Nieuw-Zeelands. En daar leg ik meteen al een mooie brug. Maar die brug is nog niet afgelopen. Er komt straks namelijk nog een paar pontonnetjes bij, om het zo maar te zeggen. Voordat we echt naar Australië gaan. Maar eerst dus deze van Split Ends. A Message to My Girl. Welkom bij Vakantie Koen op deze prachtige zaterdag.

0: gezellig, hè?
1: De vakantiegoon neemt je mee op zijn muzikale reis. De hele zomer.
2: Zaterdag. Tussen 12 en 2.
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel.
1: Van de zomer.
2: Omroep Brabant.

deze uitzending van Vakantiekoen. Luke Steele en Nick Littlemore, want zo heet ze, Nieuw-Zeelander van geboorte. En een Australiër. En zo is het laatste deel van het pontonnetje van de brug, denk ik, wel geslagen. Nou, het vormt een mooie overgang. Want de oversteek gaan we zo meteen maken. Maar eerst die Luke Steele en Nick Littlemore. Luke, de meest extravagante van de twee. Die ken je wellicht doordat hij tijdens de optredens altijd met een grote indianentooi oploopt. Elke show schijnt dan ook een meesterwerk te zijn. Een mix van theater, dance, event en muzikale performance, waarbij al je zintuigen worden geprikkeld door licht, geluid, kostuums, drums en hun kenmerkende zang. Ja, gelijk wel een beetje de VVV van Australië / Nieuw-Zeeland en dan vooral van Empire of the Sun. Want ik weet het helemaal niet. Ik ben er nog nooit geweest. Net trouwens als in Nieuw-Zeeland en Australië. En ik weet ook niet helemaal zeker of dit nou een plekje op mijn bucketlist krijgt. Ja, aan de ene kant wil ik er heel graag heen. Maar noem mij een oude man. Maar ik zie dan echt een beetje op tegen de reis. Ja, want die is zo verschrikkelijk lang. Je bent er niet zomaar. Dus dat zou ik wel een dingetje vinden. En trouwens sowieso, hè, als je al kijkt wat de afstanden daar zijn. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon al bizar. Want nu pakken we ook het vliegtuig. En van Nieuw-Zeeland gaan we naar Australië. En zijn we op weg naar de luchthaven van Brisbane. En dat is, ja, dat is al 3 uur vliegen, weet je wel. Ja, uit Amsterdam ben je meer dan een dag onderweg. Maar goed, ik ben op het vliegveld van Brisbane. En op een half uurtje rijden van dat vliegveld komen we aan in Redcliffe. En dat is de bodem waarop Robin, Maurice en Barry op jonge leeftijd naartoe verhuisd. Dus ik had ze in Groot-Brittannië kunnen doen. Maar de muzikale wortels van de Bee Gees werden toch echt hier geplant. Papa die kon wat drummen en gaf de muzikaliteit door aan zijn kinderen, die met talentenjachten meededen, hopend op hun doorbraak. En toen ze in contact kwamen met een radio-dj die het in ze zag zitten, ging de bal aan het rollen. En dat betekende wel een puberteit op het podium, wat niet direct ideaal is. Dat kun je in ieder geval wel zeggen. Barry zei er ooit over, we groeiden veel te snel op. We waren sterren voordat we onszelf kenden. Het leidde ertoe dat Robin zelfs even de groep verliet en na weer een ruzie over de muzikale koers gewoon het even zat was. Nou, dit liedje was trouwens oorspronkelijk voor Ivan Alleman, maar de band die had het gelukkig zelf met het allergrootste aandeel voor Barry, de meest stabiele van het stil.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

Savage Garden, een Australische band die 3 hitjes scoorde in de tweede helft van de jaren 90. En dit was toch wel echt de allergrootste met verschillende nummer 1 posities door de hele wereld. Maar Nederland moest het doen met een 6e positie uiteindelijk in de hitlijsten. En ook zij kwamen net als de Bee Gees uit Brisbane. En toen de groep een plaat mocht opnemen in Sydney, was dat al een gigantisch eindrijden. Zanger Darren Heijs die miste namelijk zo zijn vrouw dat hij op dat moment zo erg het refrein herschreef eigenlijk in de studio. En dat werd de hit Truly Madly Deeply. Die producer die werd zo enthousiast. En die had zoiets, weet je wat, alles wat we hier doen, dat zetten we gewoon op plaat. Want dit is meer dan briljant, dus waarom zouden we het laten liggen? Nou ja, goed, en dat kenmerkt denk ik een hele goede producer. Ja, ik zei het al, Brisbane, Sydney, 10 uur in de auto. En daarom wederom maar eventjes het vliegtuig gepakt. Ja, dikke Harry, ik ga niet zo lang in de auto zitten. En dan vlieg je over prachtige dingen, hè. Als je daar in Sydney kijkt, ja, je kan dat tegenwoordig allemaal via Google Earth een beetje doen. Je kan zelfs kijken, zeggen van, joh, laat me een beetje zo vliegen. En je hebt een hele rondtour door de stad, de Opera House, de Harbour Bridge, de haven van Sydney zelf en de stad bruist ook van verschillende muziek. En daarom dacht ik, nou, we blijven eventjes hangen. Laten we beginnen bij een liedje dat je ongetwijfeld kent, maar misschien in een hele andere uitvoering. Ja.

Ja, dit was Deens, maar uiteindelijk is het in het oor gekomen van Nathalie Imbruglia. En die wist zelf niet eens dat het de cover was, maar ze kreeg het. En ze maakten het en scoorden een wereldhit met Thorn.

NXS en Suicide Blonde hoor je nu tijdens vakantie, Koen, hier op Omroep Brabant. En als je naar Australië vraagt naar wat hij belangrijk vindt in het leven, dan zul je een paar dingen horen. Vrijheid en ontspanning op 1, 2, ja, fair go, oftewel gelijke kansen, en 3, familie, in willekeurige volgorde overigens. Maar de Australiër is heel erg gesteld op zijn familie. En daarom is het ook niet gek dat we een band tegenkomen die uit familie is ontstaan. Andrew John en Tim Ferriss, die bundelden namelijk de krachten samen met zanger Michael Hutchins en vormden In Excess. Hutchins, dat was wel echt de blikvanger van de band. Was geliefd bij het publiek, maar ook bij de dames. En een van de vele vrouwen die die daten was Kylie Minogue. En zij vormde ook de inspiratie voor dit liedje, Suicide Blonde. Maar dat is zeker niet het spannendste wat over hem is te vertellen, over die Hutchins. Want nog steeds wordt er druk gespeculeerd over zijn doodsoorzaak. Officieel zou het gaan om zelfmoord. Maar toen hij op een hotelkamer in Sydney dood werd aangetroffen, werd er ook gesuggereerd dat het zou gaan om wurgseks. Nou, de waarheid zullen we daar nooit weten. Overigens was daar Kylie Minogue niet bij betrokken, voor zover bekend. Welkom dus in Australië nogmaals, want we zijn tijdens vakantie, Koen, op reis in dit gigantische land. En die kent meerdere populaire muzikanten en bands, waaronder Icehouse. In de jaren 80 gigantisch populair, ook buiten Australië. En weliswaar zijn we nu in Sydney, maar Ivar Davies, de man achter Icehouse, die werd 400 kilometer noordelijk van de stad geboren. En hij speelde daar de hobo, en dat is wel een leuk verhaal. Want die hobo, dat was natuurlijk geen gangbaar instrument. Gangbaarder daar overigens dan hier. Maar die moest op een gegeven moment gerepareerd worden. Het ding was stuk. En daarvoor moest hij zo ver weg dat hij dacht, ja, zoek het maar uit. Ik koop wel een elektrische gitaar. En ja, goed, uiteindelijk kwam hij op de scoresbaan, want daar werkte hij als schoonmaker, een jongen tegen, Keith Welsh, die ook gitaar speelde. En zo gingen ze samen een beetje tokkelen. En daar ontstond uiteindelijk wel wat. Wat dacht je van deze plaat? Ze hadden er succes mee, zowel in binnen- als buitenland. Dus opeens, boom, een hele grote speler. Ja goed, en we kennen ze natuurlijk nog steeds. Hè. Bij vakantie, Koen, hoor je nu Icehouse en Crazy.

A Beds Are Burning van Midnight Oil. Maar van Beds Are Burning naar een band waar veel mensen al op zaten te wachten, die niet mag ontbreken natuurlijk als we in Australië zijn. Wederom van oorsprong een familiebedrijf, toen Malcolm Young en zijn jongere broer Angus samen met drie vrienden een band vormden. Dan heb ik het natuurlijk over AC/DC. Bedacht door een zus die achterop een stofzuiger AC/DC zag staan. Wat staat voor wisselstroom en gelijkstroom. Nou, ook alweer heel grappig. Dus we gaan eventjes knallen. En dat doen we dus met Thunderstruck.

Ja, vorig jaar waren ze nog in Nederland, hè. AC/DC, en dat was een klein stukje rijden voor Angus Young, want hij woont namelijk in de Achterhoek. Zijn vrouw Ellen komt uit Aalten en het echtpaar heeft daar een huis. Ook wel weer heel grappig. Hey, een beetje de Australische op de achtergrond. Dit is voor ze, ja, dit is niet die hobo, maar dit is weer iets anders. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet, maar ach, kan mij het schelen. Ik kom er ook niet en ik ga er ook zo weer weg. Zo simpel is het. En we gaan het ook over een ander instrument hebben, de doedelzak. Een instrument dat je associeert met Schotland, maar ook in de Australische muziek een belangrijke rol speelt. Niet alleen was het het favoriete instrument van de band Icehouse, maar het heeft ook een populaire plek in John Farnham's You're the Voice. En dat was weer geïnspireerd op een liedje van AC/DC. Dit liedje. Kijk, daar is hij. En nou goed, en deze die zorgde er weer voor dat hij hem uiteindelijk gebruikte in dit liedje, You're the Voice. Een heel groot liedje uiteindelijk voor Farnham zijn carrière. Die hiermee zelfs zijn carrière redde, want het lukte hem maar niet om door te breken. Hij had geen rode cent meer en uiteindelijk betaalde zijn manager alles wat hij moest betalen. En dit was de redding en kon Farnham hem terugbetalen. You're the Voice!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ah, wat een schatje.
11: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken. En dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
25: Geeft ruimte.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
27: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
28: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
27: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
28: Stem vanaf maandagochtend 20:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Vakantie Koen. Koen Wijn. Vakantie!

0: van vakantie, Koen, voor dit jaar. Even allemaal.
1: Vakantie Koen. Jouw muzikale reis door de zomer.
2: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Op Omroep Brabant.
0: Ja, we komen zojuist uit New York. Want wat sluiten we dat heerlijk af? We gaan namelijk naar een van mijn favoriete onderdelen van de deur uitgaan. En dat zijn stedentrips. Altijd leuk om te kijken wat de stad te bieden heeft. Nou doe ik dat de laatste jaren wel wat minder. Het heeft alles te maken met een klein kind. Dan ga je dat minder makkelijk doen. Maar zeker toen we nog met z'n tweetjes waren, toen trokken we er vaak op uit. En ergens, maar dat klinkt misschien wel heel erg ver vooruit. En ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, ga zo maar door. Maar het lijkt me wel tof als die kleine straks een keer de deur uit is. En dat duurt nog heel lang. Maar om dat weer eens een keer te herbeleven. En zo waren we wel laatst. Maar ja, dan moet je dus allemaal oppas regelen. Ga zo maar door. Naar New York. Hè. Ik was daar een paar jaar geleden in de stad die je echt opslurpt. Een betonnen jungle. The city that never sleeps. Ja, je kan er van alles over zeggen. Maar één ding zal daar niet zo snel gebeuren. Je zal je daar niet zo snel gaan vervelen. Want er is zoveel te doen. Oh ja, en ik heb één ding gedaan. Nou, dat was meer dan briljant. Ik zal het ook nooit vergeten. Gewoon omdat het zo vet was. En is hij ooit hier in de buurt. Of in Londen ben je daar. Of whatever. Je gaat misschien een keer naar New York. Ja, dit is echt wel een dingetje. Daar ben ik heel blij mee dat ik daar was. Namelijk de musical van Michael Jackson. Ik had daar eigenlijk helemaal niet zo'n trek in. Ik dacht musical. Ach, kom, doe eens eventjes normaal. Maar uiteindelijk ben ik zo verschrikkelijk blij dat ik daar ben geweest. Want dat was zoiets gaafs. Het kwam echt door, ja, kippenvel. Die je gewoon de hele voorstelling had. En er zat een pauze in. En dat vond ik gewoon jammer. Dat was echt gewoon jammer. Want het zat zo diep onder je huid. En daarom is het eigenlijk zonde om een liedje wat je nu hoort niet te draaien. Van Michael Jackson. Want stedentrips, ja, die kun je ook maken naar Moskou. Ik zal het voorlopig niet doen, maar goed, dat geldt terzijde. Want het liedje bestaat nog steeds en is prachtig. Stranger in Moskou.

ooit geschreven. Door Michael Jackson, toen hij ook echt in Moskou was. Allemaal fans voor zijn deur stonden, of eigenlijk voor het raam van zijn hotel. Hij zat natuurlijk wel wat hoger, maar zag die menigte daarbuiten. En dacht, ja, ik ben eigenlijk ook maar een hele vreemde eend in de bijt. En zeker in zo'n grote stad als Moskou. Ja, goed, ik zei het al, voorlopig zal ik er niet op stedentrip gaan. Maar ergens zou ik het echt nog wel vet vinden om een keer het Rode Plein te zien. Ja, er hangt gewoon ook zo verschrikkelijk veel geschiedenis. Ja, en die zijn ze natuurlijk zelf nu een beetje aan het bijschrijven. Nou, goed, daar wil ik allemaal vanaf zijn. Maar dit liedje wilde ik sowieso laten horen. Van Moskou, Rusland dus, gaan we door. Gaan we weer terug. Gaan we naar Amerika. Want we komen terecht in een stad, namelijk in Chicago. Hoe en wat, ik kom er zo meteen op terug. Eerst maar eens genieten van de Blues Brothers. Come on.

Ja, Chicago, ook nooit geweest. Maar er staat ergens nog wel een beetje op een lijstje. Niet super hoog hoor, maar ik heb het even thuis gevraagd, want daar zit natuurlijk een stewardess. En zij begon over het water, want Chicago ligt aan Lake Michigan. Een gigantisch meer, 1,5 keer zo groot als Nederland. Waardoor je voelt alsof je aan zee bent. En ja, natuurlijk ook onwijs belangrijk voor de stad zijn de blues en de jazz. En dat is dan weer een gemene deler met de stad waar we naartoe gaan. We gaan namelijk een stukje zuidelijker. Laten Chicago voor wat hij is. En we komen terecht in Memphis. Nog even applaus trouwens voor Chicago en de Blues Brothers. Maar we zijn in Memphis. En daar zit zoveel. Een mix van blues, soul, rock'n'roll, barbecue en geschiedenis. En Marcoon, die loopt erop.

0: daar hebben we de King. Het liedje diende als titelsong voor de film met Elvis zelf in de hoofdrol. En maar we gaan door op stedentrip tijdens vakantie, Koen. Want we gaan naar Miami. De stad waar de zon altijd schijnt. Dit is Will Smith.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

En ik had het al een keer eerder over kippenvel dat over je rug kan lopen. En nou, dat geldt zeker voor dit liedje. De film Philadelphia natuurlijk. De stad, prachtige liedje. En dan is het bijna zonde dat je weg moet. Bruce Springsteen and the Streets of Philadelphia. En hoewel we natuurlijk al een uitstapje hebben gehad in Moskou, gaan we nu ook echt de Verenigde Staten verlaten. We hadden veel stedentrips, maar we gaan richting de stad van Mozart. De stad van de opera's en ook de stad van de schnitzel. Ooit maakte Ultravox daar Vienna over. Geïnspireerd door klassieke muziek. Hoe kan het ook anders? We zijn in Wenen.

Sarah Caballé, die volgens Freddy een van de mooiste vrouwen was die hij ooit had ontmoet. En hij vroeg haar... Freddie Mercury en Montserrat Caballé, die volgens Freddie een van de mooiste vrouwen was die hij ooit had ontmoet. En die Caballé die vroeg Freddie om een lied te schrijven over haar geboortestad. En dat deed hij in Barcelona. Een lied over het ontmoeten van een geliefde in een adembenemend mooie stad. Dat oorspronkelijk was bedoeld als themalied voor de Olympische Zomerspelen van 92 in Barcelona. De organisatoren die kozen echter op het laatste moment toen voor een ander liedje. Omdat Freddie plotseling overleed. Aan AIDS eind 1991. En ze wilden natuurlijk alle controverse voorkomen. Goed, dat is Barcelona. Want we gaan een stedentripje houden in ons eigen land. We gaan in eerste instantie naar Jacques Brel. Maar ik heb gekozen voor een versie van Ak Den Munnik. Over onze hoofdstad.

trouwens over Amsterdam hebt en lichtgevoelig, dan moet je het ook over Rotterdam hebben. En dan gaan we wel een tandje terug in tempo. Maar ik vind het zo'n mooi liedje over een stad die een klein beetje hetzelfde is als Tilburg misschien wel. Dit is de Hermes Huisband. Wauw.

het is zo moeilijk kiezen tussen liedjes bij deze stedentrip hier op Omroep Brabant tijdens vakantie, Koen. Maar ja, kiezen, dat is nou eenmaal bijna mijn beroep. Want er is veel meer muziek dan dat ik kan draaien. En zeker in vakantie, Koen, en op stedentrip, dan word je eigenlijk doodgegooid met de inspiratie. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, dat is hartstikke leuk. Zal ik zeggen waar ik niet aan toe ben gegaan? Nee, ga ik trouwens ook niet doen ook. Nee, want dat is zonde, want dan krijg je echt dat fear of missing out-achtige gevoel. En dat moet je helemaal niet hebben. Deze ga ik wel vertellen waar ik tussen heb getwijfeld. Ik heb namelijk getwijfeld bij de volgende. Tussen het kleine orkest en Over de Muur, want het gaat natuurlijk over Berlijn. En een andere plaat over Berlijn. En de doorslag werd eigenlijk gegeven door Hubert, want die draaide afgelopen week een liedje waarvan ik dacht, ja, die moet er eigenlijk ook in. En natuurlijk de soundtrack van Top Gun, geloof ik, hè, als ik me niet vergis. Maar vooral de bandnaam, ja, die brengt ons natuurlijk in Berlijn. Dus daar eindig ik ook deze vakantie, Koen, en deze stedentrip. Mag ik je gigantisch bedanken voor het luisteren. Echt te gek. Dankjewel en een fijne vakantie.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
11: Op 1 september is het feest.
12: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
13: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
14: Het jaar waarin we zijn begonnen.
15: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
16: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
17: Stem vanaf maandagochtend 8:15
18: via omroepbrabant.nl/top1976.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: non-stop de lekkerste muziek.

If I could just hold you.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Let me go.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de chef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

0: De radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Eigen Koen. Koentje! Koentje! Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. Thank you.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
4: Oh.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: ga je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter... Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf morgenochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.